0: Medifit Breda draait alles om jou. Persoonlijke begeleiding, slimme trainingsprogramma's en moderne fitness. Van vrije fitness en personal training tot e-gym, Milon en groepslessen. Wil jij sterker worden, fitter leven en resultaat zien? Plan nu een gratis intake via medifitbreda.nl. Medifit Breda. Jouw doelen, onze begeleiding.
1: A+ Geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via a+geveltechniek.nl.
2: RobiTools. Het merk voor professionele tegelgereedschappen. Download de Club Robi-app voor alle informatie. Of ga naar www.robi.com. Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering. En onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleaningenriool.nl.
3: Vakmanschap is meesterschap. Dat geldt helemaal voor stucadoorsbedrijf Christian Franken. Al meer dan 25 jaar een begrip in de stucadoorsbranche. En het adres voor sierpleister, renovatie en alle voorkomende stukwerkzaamheden. Meer informatie? Bezoek onze website cfranken.nl.
4: De smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
5: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
1: De tijd staat even stil met Peter. Elke maandag tot en met donderdagmorgen van 9 tot 12 op Nieuws.

0: zeer breed assortiment aan stijlen en afwerkingen. Van nostalgisch klassiek tot strak modern. Stajo Hekwerken, Prinsenbeek. www.stajo.nl. Stajo Hekwerken. IJzersterk vakmanschap.
1: Plannen om je woning te verkopen of een andere woning te kopen? Van de Wielmakelaardij helpt je bij alle stappen van het verkoop- of aankoopproces. Persoonlijke aandacht voor jou staat voorop. Weinig zorgen, wel de beste prijs. Van de Wielmakelaardij.nl.
2: Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering en onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleaningenriool.nl.
3: Cafézaal Het Veehandelshuis in Prinsenbeek. De plek waar je terecht kunt voor al je feesten en partijen. Wil je iets vieren, catering aan huis of een lekker hapje en drankje van onze bistrokaart? Dan ben je bij het Veehandelshuis aan het juiste adres. Houd onze socials of website in de gaten voor leuke acties en evenementen en kom gezellig langs.
4: A+ Geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via a+geveltechniek.nl.
5: De smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
6: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
4: De weekendshow met Reinier, elke zaterdagmorgen van 9 tot 12 op Nieuws.

0: A-plus Geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via a-plusgeveltechniek.nl.
1: Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering en onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleaningenriool.nl.
2: Vakmanschap is meesterschap. Dat geldt helemaal voor stucadoorsbedrijf Christian Franken. Al meer dan 25 jaar een begrip in de stucadoorsbranche. En het adres voor sierpleister, renovatie en alle voorkomende stucwerkzaamheden. Meer informatie? Bezoek onze website cfranken.nl.
3: De smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
4: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagen, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com. Robby Tools, het merk voor professionele tegelgereedschappen. Download de Club Robby app voor alle informatie. Of ga naar www.robby.com.
0: Bart's Guitar Platform met Bart. Iedere dinsdagavond van 9 tot 10 op Nieuws.

0: beveiliging, maar benadrukt dat de bescherming voortdurend wordt aangepast aan nieuwe dreigingen. De Amerikaanse president Trump en de Israëlische premier Netanyahu hebben deze week fel gebotst in een lang telefoongesprek over de oorlog in het Midden-Oosten en een mogelijke Iran-deal. Dat melden Amerikaanse media. Trump zou inzetten op een akkoord en een tijdelijke wapenstilstand, terwijl Netanyahu vooral wil doorvechten. Na het gesprek zou Netanyahu volgens bronnen zeer boos zijn geweest. Trump benadrukte later dat hij blijft zoeken naar een diplomatieke oplossing, maar ook bereid is door te gaan als dat mislukt. Het weer, eerst half tot zwaar bewolkt, maar wel droog. Vanmiddag flinke periode met zon. Het wordt 17 graden op de Wadden en 23 graden in het zuiden, bij een zwakke west- tot zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Nieuws NEWS.
1: Vossenjacht met Harry. Elke vrijdagavond van 6 tot 8 op Nieuws.
2: Er zijn momenteel geen bijzonderheden.
3: Goedemorgen. Dit is het geluid van Nieuws Internetradio.

0: Time Out met Angelique. Iedere vrijdagmiddag van 12 tot 1 op Nieuws.
1: Het rijdt hier en daar wat langzamer, maar de meeste files mogen eigenlijk nog geen naam hebben. Wel wat oponthoud op de A4 naar Amsterdam tussen Leidschendam en Hoogmade, 9 kilometer en 10 minuten. En de A15 Rotterdam-Gorkum tussen Sliedrecht en Gorkum zelf, 6 kilometer en een kleine 10 minuten.
2: Goedemorgen. Dit is het geluid van Nieuws Internet Radio.

0: Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering en onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleaningenriool.nl.
1: Iedereen is anders. Andere smaak, andere wensen. Sibo Vloeren zijn wij. Vind jouw stijl en creëer jouw vloer. Jouw vloer in jouw stijl. Sibovloeren.nl.
2: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
3: De smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
0: RobiTools, het merk voor professionele tegelgereedschappen. Download de Club Robi-app voor alle informatie. Of ga naar www.robi.com.
4: A-plus Geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via a-plusgeveltechniek.nl.
5: Vakmanschap is meesterschap. Dat geldt helemaal voor stucadoorsbedrijf Christian Franken. Al meer dan 25 jaar een begrip in de stucadoorsbranche. En het adres voor sierpleister, renovatie en alle voorkomende stukwerkzaamheden. Meer informatie? Bezoek onze website cfranken.nl.
6: Dit is Dick de Hark met het Radio Nieuws op Nieuws, NEWS. Per direct zijn er zeker 500 nieuwe opvangplekken voor asielzoekers nodig om de situatie in Ter Apel weer gewoon te krijgen. Dat heeft bestuursvoorzitter Kapteins van het COA laten weten in Nieuwsuur. Gisteren werd bekend dat er in Ter Apel alleen de meest kwetsbare asielzoekers binnengelaten worden, waardoor gisteravond enkele tientallen asielzoekers buiten waren die later elders onderdak kregen. Als gekeken wordt naar de periode tot aan het einde van de zomer, zijn zelfs bijna 8000 nieuwe opvangplekken nodig, aldus Kapteins in Nieuwsuur. De financiële situatie van Nederlandse huiseigenaren is opnieuw verslechterd, blijkt uit onderzoek van de NHG, de Nationale Hypotheekgarantie. Veel huisbezitters hebben volgens de NHG steeds vaker grote moeite met het betalen van hun woonlasten en ook hebben meer mensen een betalingsachterstand op hun hypotheek. Ook de energiekosten voor huishoudens gingen omhoog sinds het begin van de oorlog tussen de VS en Iran. Vooral middeninkomens en jonge huiseigenaren worden geraakt, aldus de NHG. De ambtswoning van NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte in Brussel en het NAVO-hoofdkwartier krijgen extra bescherming tegen drones. Aanleiding zijn weken van onrust door onbekende drones die ook het vliegverkeer rond Brussels Airport verstoorden. De NAVO schaft twee systemen aan van een Frans bedrijf die drones kunnen opsporen en uitschakelen. De organisatie wil niet ingaan.

0: Zuiden bij een zwakke west- tot zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Nieuws NEWS.
1: Het wordt wat drukker onderweg en dat merk je onder andere op de A2 Maastricht-Eindhoven. Bij knooppunt De Hocht een kapotte vrachtwagen. Er is één rijstrook dicht en de vertraging is 10 minuten. En op de A2 naar Utrecht vielen wederom voor knooppunt Everdingen. Door gaten in het asfalt is voorlopig één rijstrook dicht. De vertraging is 15 minuten vanaf Geldermalsen.

Star en All Fall Down uit 1985. En daarmee is het 6 minuten over 7 geworden op donderdagochtend 21 mei 2026. De daar moet je bij zijn donderdag van NIWS. Met het dan 9 uur jouw muzikale begeleiding tussen de kop staan en in gaan. Een hele goede morgen. Welkom bij de ochtendshow. Met het komend half uur, Cher, een blokje shownieuws, Suzanne en Veek, Britney Spears, Rocksteady Crew, Boza en het weeroverzicht. En we trappen af met de lady van de show, Pink.

0: Kijk je 1989 met Cher, If I Could Turn Back Time. En daarmee is het 7:15 geworden hier bij de ochtendshow.
1: Shownieuws.
0: Bezoekers met een VIP-kaartje uit op social media massaal hun woede over de start van de Harry Styles concertreeks in de Johan Cruijff Arena. Door de bruggen in het podiumontwerp wordt het zicht vanaf de VIP-staanplaatsen nagenoeg volledig geblokkeerd. Terwijl de fans met goedkopere zitplaatsen juist perfect zicht hebben. Gedupeerden die zo'n €350 per ticket betaalden, eisen op TikTok dat de organisatie het stage design voor de rest van de tournee aanpast. Suzanne en Freek hebben op Instagram vol enthousiasme teruggeblikt op een onvergetelijke eerste weekend van een concertreeks in de Gelderdome. Na de eerste 3 uitverkochte optredens prees het duo de enorme hoeveelheid adrenaline en de liefdevolle energie in de Arnhemse stadion. Ook deelden ze beelden van gastartiesten Snelle, Claude en Tabitha en keken ze uit naar de resterende 7 shows waarvoor in totaal 400.000 kaarten.

De Ochtendshow. Jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en naar je werk gaan. Met de grootste pophits aller tijden.

0: weeroverzicht.
1: Vandaag verbetert het weerbeeld aanzienlijk. Er hangt nog vrij veel bewolking, maar het blijft zo goed als droog. De wind waait matig uit het westen tot zuidwesten en de temperatuur klimt weer over de 20 graden heen. Het wordt 19 graden in het noordwesten tot 22 graden in het zuidoosten. Ook morgen en in het weekend is het heerlijk weer met veel ruimte voor de zon en maxima van 23 tot 25 graden. Omdat de zon pas om 9:30 ondergaat en de minima rond de 10 graden blijven, is het ook 's avonds laat nog heel aangenaam buiten.
0: De ochtendshow. Shownieuws, weer, historische popnieuwsfeitjes en vooral

0: Johnny Jazz, Turn Back the Clock hoorden we. En daarmee is het 7:45 geworden op donderdagochtend 21 mei. Waar we zo verder gaan met Huey Lewis en de nieuws met Hip to be Square. Maar is tijd voor de headlines van het nieuws en de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op Nieuws NEWS. Per direct zijn er zeker 500 nieuwe opvangplekken voor asielzoekers nodig om de situatie in Ter Apel weer gewoon te krijgen. Dat heeft bestuursvoorzitter Kapteins van het COA laten weten in Nieuwsuur. De financiële situatie van Nederlandse huiseigenaren is opnieuw verslechterd, blijkt uit onderzoek van de NHG, de Nationale Hypotheekgarantie. Veel huisbezitters hebben volgens de NHG steeds vaker grote moeite met het betalen van hun woonlasten en ook hebben meer mensen een betalingsachterstand op hun hypotheek. De ambtswoning van NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte in Brussel en het NAVO-hoofdkwartier krijgen extra bescherming tegen drones. De Amerikaanse president Trump en de Israëlische premier Netanyahu hebben deze week fel gebotst in een lang telefoongesprek over de oorlog in het Midden-Oosten. Trump zou inzetten op een akkoord en een tijdelijke wapenstilstand, terwijl Netanyahu vooral wil doorvechten. Het weer, eerst half tot zwaar bewolkt, maar wel droog. Vanmiddag flinke periode met zon. Het wordt 17 graden op de Wadden en 23 graden in het zuiden, bij een zwakke west- tot zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Nieuws NEWS.
2: De ochtendspits komt verder en verder op gang. En we naderen de 200 kilometer, alles bij elkaar opgeteld. Wat opvalt zijn een paar files. Onder andere de A2 naar Utrecht bij knooppunt Everdingen. Wederom file omdat er één rijstrook dicht is door gaten in het asfalt. Vanaf knooppunt Del, een file van 11 kilometer en 25 minuten. Verder een ongeluk op de A4 naar Amsterdam bij knooppunt Hofvliet. Eén rijstrook is dicht en vanaf knooppunt Ippenburg 20 minuten in de file. Dan nog de A16 Rotterdam-Breda tussen Dordrecht en knooppunt Klaverpolder een kwartier. Komt daardoor een kapotte vrachtwagen. En een pechgeval op de N9 Den Helder-Amstelveen bij Akersloot. Eén rijstrook is dicht. Vanaf Heilo is de vertraging 30 minuten.
3: Werkdag, jouw start van de dag. De ochtendshow met Reinier Witbolsvleugel.

Hit to the Square, Huey Lewis and the News uit 1986 hier bij de ochtendshow. De daar moet je bij zijn donderdag op NEWS. Met nu Talk Talk, hier is Shots, A Shame.

0: klassieker uit 77 van de heren Hall Hello, Jordan, The Rich Girl. En daarmee is het 14 voor 8 geworden hier bij de ochtendshow op donderdagochtend 21 mei. Tijd voor onze
1: artiest van de week.
0: Deze week staan de spotlights gericht op de rocklegendes die in 50-jarige jubileum vieren met een spectaculaire wereldtournee. Fournier.
1: Artiest van de week.

Des Eyes, een onvervaste klassieker van hun titeloze debuutalbum uit 1977. Het nummer is herkenbaar aan de hamerende pianoriff en de ijzersterke harmonieën. De plaat was in Nederland goed voor 6 weken top 40 noteren.

1993, Jordan, What is Love? En daarmee is het bijna 7:55 geworden. En gaan we richting het tweede uur van de ochtendshow voor deze donderdagochtend, 21 mei, die we aftappen met de Arnhemse formatie Vitesse en Good Looking. Dit uur laat ik je achter met Lime en Baby, We Gonna Love Tonight.

0: Plus geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via aplusgeveltechniek.nl.
1: Cafézaal Het Veehandelshuis in Prinsenbeek. De plek waar je terecht kunt voor al je feesten en partijen. Wil je iets vieren, catering aan huis of een lekker hapje en drankje van onze bistrokaart? Dan ben je bij het Veehandelshuis aan het juiste adres. Houd onze socials of website in de gaten voor leuke acties en evenementen en kom gezellig langs.
2: De Smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
3: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
4: Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering en onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleaningenriool.nl.
5: Plannen om je woning te verkopen of een andere woning te kopen? Van de Wielmakelaardij helpt je bij alle stappen van het verkoop- of aankoopproces. Persoonlijke aandacht voor jou staat voorop. Weinig zorgen, wel de beste prijs. Van de Wielmakelaardij.nl.
6: Stajo Hekwerken heeft een zeer breed assortiment aan stijlen en afwerkingen. Van nostalgisch klassiek tot strak modern. Stajo Hekwerken, Prinsenbeek. www.stajo.nl. Stajo Hekwerken, ijzersterk vakmanschap.
7: Dit is Dick ter Hark met het Radio Nieuws op Nieuws, NIWS.
8: Vergeleken met april is het vertrouwen van consumenten in de economie deze maand verder verslechterd. Statistiekbureau CBS meldt dat het vertrouwen sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten eind februari flink onder druk staat. Vorige maand liet het consumentenvertrouwen al de op één na grootste daling ooit zien, aldus het CBS. Alleen in april 2020, aan het begin van de coronapandemie, was de daling groter. Door het verslechterde vertrouwen in de economie is de koopbereidheid van consumenten verder verslechterd. Per direct zijn er zeker 500 nieuwe opvangplekken voor asielzoekers nodig om de situatie in Ter Apel weer gewoon te krijgen. Dat heeft bestuursvoorzitter Kapteins van het COA laten weten in Nieuwsuur. Gisteren werd bekend dat er in Ter Apel alleen de meest kwetsbare asielzoekers binnengelaten worden, waardoor gisteravond enkele tientallen asielzoekers buiten waren die later in het Stadskanaal onderdak kregen. Als gekeken wordt naar de periode tot aan het einde van de zomer, zijn zelfs bijna 8000 nieuwe opvangplekken nodig, aldus Kapteins in Nieuwsuur. De financiële situatie van Nederlandse huiseigenaren is opnieuw verslechterd, blijkt uit onderzoek van de NHG, de Nationale Hypotheekgarantie. Veel huisbezitters hebben volgens de NHG steeds vaker grote moeite met het betalen van hun woonlasten en ook hebben meer mensen een betalingsachterstand op hun hypotheek. Ook de energiekosten voor huishoudens gingen omhoog sinds het begin van de oorlog tussen de VS en Iran. Vooral middeninkomens en jonge huiseigenaren worden geraakt, aldus de NHG. De Amerikaanse president Trump en de Israëlische premier Netanyahu hebben deze week fel gebotst in een lang telefoongesprek over de oorlog in het Midden-Oosten en een mogelijke Iran-deal. Dat meldde Amerikaanse media. Trump zou inzetten op een akkoord en een tijdelijke wapenstilstand, terwijl Netanyahu vooral wil doorvechten. Na het gesprek zou Netanyahu volgens bronnen zeer boos zijn geweest. Trump benadrukte later dat hij blijft zoeken naar een diplomatieke oplossing, maar ook bereid is door te gaan als dat mislukt. Het weer, eerst half tot zwaar bewolkt, maar wel droog. Vanmiddag flink.

één rijstrook dicht. Vanaf Waardenburg dus bijna een half uur op onthoud. Dan liggen er voorwerpen op de weg op de A28 richting Amersfoort. Betonblokjes schijnen te zijn. Bij knooppunt Hattermerbroek is één rijstrook dicht. Vanaf Nieuw-Leusden is de vertraging 20 minuten. En tot slot nog een kapotte vrachtwagen op de A67 Venlo-Eindhoven. Daarom file vanaf knooppunt Zuiderrijke. 5 kilometer en 10 minuten. De rechter rijstrook is dicht.

welkom terug bij het tweede uur van de ochtendshow. Deze donderdagochtend, 21 mei 2026, die we van start gingen met een nationaal product. Vitesse uit 82 met Good Looking. En daarmee is het 6,5 minuut over 8 geworden. Met onderweg De La Soul, een blokje shownieuws, Nick Schilder en Jonas Blue. En nu, aha, hier is The Living Day.

0: kijk je 1989, De La Soul horen we met Me, Myself en I. En daarmee is het 14 over 8 geworden. Op de dag moet je bij zijn donderdag van NEWS.
1: Shownieuws.
0: Tatjana Simic moest best even zoeken naar de oudere versie van haar iconische personage voor de nieuwe Vlodder spin-off die maandag op Videoland is verschenen. Omdat de oorspronkelijke Ma Vlodder er niet meer is, neemt zij nu de moederrol op zich. De serie volgt de dochter van Kees Vlodder, die een villa erft in de zieke wijk Eikendaal. Simic, die speciaal voor de opname tijdelijk terugkeerde uit Monaco, nam op de set de jongere castleden in bescherming door te heftige scripts te laten schrappen om hen te behoeden voor online haatreacties. Nick Schilder gaat vanaf oktober opnieuw de Nederlandse theaters in met een nieuwe reeks van The Sing-and-Songwriter Show. De zanger uit Volendam combineert in deze voorstelling klassiekers van legendarische songschrijvers die hij als 8-jarige op gitaarles leerde spelen met zijn eigen solowerk zoals Shatterproof, Realize en Cold. De tournee tapt af op 2 oktober in Purmerend en de voorlopig laatste show vindt plaats op 19 mei 2027 in Waalwijk.

Ochtendshow. Jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en naar je werk gaan. Met de grootste pophits aller tijden.

dan kijk je in de hitlijst van 2018 met Jealous Blue, Lime Pine, featuring Lance Stella. Je hoorde Polaroids. En daarmee is het 8:59 geworden. We kijken zo meteen in de hitlijst met Miles Smith en Drysafe. Nu is Sister Sister en I Don't Feel Like Dancing.

0: Weeroverzicht.
1: Een aangename start van de donderdag. Hoewel wolkenvelden eerst nog de overhand hebben, houden we het vandaag nagenoeg overal droog. Onder een matige zuidwestenwind stijgt het kwik naar een comfortabele 19 tot 22 graden. Dit is de opmaat naar een prachtig weekend. Morgen en zaterdag beloven heerlijke dagen te worden met volop zonneschijn en zomerse temperaturen tot 25 graden. De avonden verlopen zacht en duren lekker lang, want pas rond 9:30 gaat de zon onder. Een zeldzame lokale bui is niet helemaal uitgesloten, maar de droge periode overheersen.
0: De Ochtendshow. Jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en naar je werk gaan. Met de

0: Open Sesame. Maar het is tijd voor de headline van het nieuws en de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op Nieuws NEWS. Per direct zijn er zeker 500 nieuwe opvangplekken voor asielzoekers nodig om de situatie in Ter Apel weer gewoon te krijgen. Dat heeft bestuursvoorzitter Kapteins van het COA laten weten in Nieuwsuur. De financiële situatie van Nederlandse huiseigenaren is opnieuw verslechterd, blijkt uit onderzoek van de NHG, de Nationale Hypotheekgarantie. Veel huisbezitters hebben volgens de NHG steeds vaker grote moeite met het betalen van hun woonlasten en ook hebben meer mensen een betalingsachterstand op hun hypotheek. De ambtswoning van NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte in Brussel en het NAVO-hoofdkwartier krijgen extra bescherming tegen drones. De Amerikaanse president Trump en de Israëlische premier Netanyahu hebben deze week fel gebotst in een lang telefoongesprek over de oorlog in het Midden-Oosten. Trump zou inzetten op een akkoord en een tijdelijke wapenstilstand, terwijl Netanyahu vooral wil doorvechten. Het weer, eerst half tot zwaar bewolkt, maar wel droog. Vanmiddag flinke periode met zon. Het wordt 17 graden op de Wadden en 23 graden in het zuiden, bij een zwakke west- tot zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Nieuws NEWS.
2: Een drukke ochtendspits met ruim 400 kilometer, alles bij elkaar opgeteld. Onder andere een file op de A7 Groningen-Heerenveen bij Leek. Komt er een ongeluk daar, de linkerrijstrook is dicht. Vanaf Groningen-West een file van 30 minuten. Verder in Brabant is de A59 richting Den Bosch helemaal dicht bij Oosterhout. Komt daardoor een ongeluk. Verder informatie is nog onbekend. Waarschijnlijk duurt het niet al te lang daar zo. Dan de A2 Den Bosch-Utrecht voor knooppunt Everdingen een file. 30 minuten, 13 kilometer. Er zijn gaten in de weg en er is één rijstrook dicht. En verder is er ook nog file te melden op de A12 Den Haag-Utrecht. Tussen Zevenhuizen en Bodegraven 10 kilometer en 30 minuten. Er staat een kapotte auto waardoor de rechter rijstrook dicht is.
3: Werkdag, jouw start van de dag. De ochtendshow met Reinier Witbolsveugen.

een kijkje in 1993 met Lana Key, Open Sesame. En daarmee is het 8:08 geworden en zijn we aan de laatste 20 minuten begonnen van de ochtendshow. Met onderweg Gazebo, I Like Chopin. Maar we gaan eerst naar 1989 met Sydney Youngblood. Hier is Sit and Wait.

0: deze donderdagochtend, 21 mei. Tijd om de geschiedenisboeken erbij te gaan pakken.
1: De popgeschiedenis van toen. We gaan terug naar de gebeurtenissen van
0: 21 mei 1943. Hilton Valentine, de leadgitarist van de Britse band The Animals, werd geboren in North Shields. Hij creëerde een van de meest herkenbare gitaren in de muziekgeschiedenis voor de wereldhit The House of the Rising Sun. 1955, Stan Lynch, de originele drummer van Tom Petty en de Heartbreakers, werd geboren in Ohio. Hij maakte tot 1994 deel uit van de band en droeg met zijn strakke drumstijl bij aan het kenmerkende geluid van hits als American Girl en Refuse. 1979, Sir Elton John schreef geschiedenis door als één van de eerste grote westerse popsterren aan een tournee door de Sovjet-Unie te beginnen.

Een opstaande naar je werk gaan, een nieuwe frisse ochtendshow. Vandaag laat ik je achter in 1988 met Mark Almond en Tears Run Rings. Tot morgen.

0: Tools. Het merk voor professionele tegelgereedschappen. Download de Club Ruby app voor alle informatie. Of ga naar www.ruby.com.
1: DJ School International Breda is de DJ-school van Europa. Waar iedereen terecht kan voor professionele DJ- en producerlessen.

0: drukken.
1: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
2: Iedereen is anders. Andere smaak, andere wensen. Sibo Vloeren zijn wij. Vind jouw stijl en creëer jouw vloer. Jouw vloer in jouw stijl. Sibovloeren.nl.
3: Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering en onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleaningenriool.nl.
4: A+ Geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via a+geveltechniek.nl.
5: Bij Medifit Breda draait alles om jou. Persoonlijke begeleiding, slimme trainingsprogramma's en moderne fitness. Van vrije fitness en personal training tot e-gym, Milon en groepslessen. Wil jij sterker worden, fitter leven en resultaat zien? Plan nu een gratis intake via medifitbreda.nl. Medifit Breda. Jouw doelen, onze begeleiding.
6: De Smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
7: Vakmanschap is meesterschap. Dat geldt helemaal voor stucadoorsbedrijf Christian Franken. Al meer dan 25 jaar een begrip in de stucadoorsbranche. En het adres voor sierpleister, renovatie en alle voorkomende stucwerkzaamheden. Meer informatie? Bezoek onze website cfranken.nl.
8: Dit is Dick de Hark met het Radio Nieuws op Nieuws, NEWS.
9: Justitie zwijgt over pogingen om de gezochte crimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, aan te houden. De Telegraaf meldt op basis van bronnen dat speciale politieeenheden samen met mariniers tot twee keer toe de 34-jarige Bolle Jos wilden oppakken voor de kust van West-Afrika. Het was de bedoeling Bolle Jos op volle zee te overmeesteren op het moment dat hij met de boot van Sierra Leone naar Liberia zou varen, staat in de krant. Maar justitie zou de acties hebben afgeblazen vanwege externe factoren, aldus de Telegraaf. Vergeleken met april is het vertrouwen van consumenten in de economie deze maand verder verslechterd. Statistiekbureau CBS meldt dat het vertrouwen sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten eind februari flink onder druk staat. Vorige maand liet het consumentenvertrouwen al de op één na grootste daling ooit zien, aldus het CBS. Door het verslechterde vertrouwen in de economie is de koopbereidheid van consumenten verder verslechterd. Per direct zijn er zeker 500 nieuwe opvangplekken voor asielzoekers nodig om de situatie in Ter Apel weer gewoon te krijgen. Dat heeft bestuursvoorzitter Kapteins van het COA laten weten in Nieuwsuur. Gisteren werd bekend dat er in Ter Apel alleen de meest kwetsbare asielzoekers binnengelaten worden, waardoor gisteravond enkele tientallen asielzoekers buiten waren die later in Stadskanaal onderdak kregen. Als gekeken wordt naar de periode tot aan het einde van de zomer, zijn zelfs bijna 8000 nieuwe opvangplekken nodig, aldus Kapteins in Nieuwsuur. Op een landweggetje in Portugal heeft een man twee huilende jonge kinderen aangetroffen die door hun ouders waren achtergelaten. Het zijn twee jongetjes van 3 en 5 jaar, melden lokale media. Volgens de Portugese politie komen de kleuters uit Frankrijk en vertelden ze dat hun moeder en stiefvader hen geblinddoekt in het bos hadden achtergelaten. Het zou om een spelletje gaan. In hun rugzakken zaten schone kleren, koekjes, fruit en een fles water. De politie is op zoek naar de ouders. De kinderen zijn opgevangen door de Portugese kinderbescherming. Het weer, eerst half tot zwaar bewolkt, maar wel droog. Vanmiddag flinke periode met zon. Het wordt 17 graden op de Wadden en 23 graden in het zuiden, bij een zwakke west- tot zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Nieuws NEWS.
10: Een drukke ochtendspits zoals gebruikelijk op donderdag. We zitten nog steeds boven de 400 kilometer alles bij elkaar. Naast de dagelijkse files zijn er meerdere bijzonderheden die opvallen. Allereerst de A1 richting Hengelo vanaf de Duitse grens. Bij knooppunt Buren bergingswerkzaamheden na een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. Vanaf Oldenzaal een file van 10 kilometer en 30 minuten. Verder naar de A2.

0: dinsdag, woensdag en donderdagmorgen tussen 9 en 12 presenteert Peter Houtenpen het beste uit meer dan 60 jaar popmuziek. De tijd staat even stil op Nieuws NEWS.
1: Peter Houtenpen.
2: Hallo, daar zijn we weer.

De eerste keer? Nou, de eerste keer, dat zou ik niet willen zeggen. We zijn al bijna toe aan de laatste keer, dames en heren. De laatste, de tijd staat even stil, komt steeds dichterbij, want we zijn er volgende week nog.

herinner mij ook nog een Nederlandstalige versie van dit nummer van Tineke Schouten. This is my wife, maar dit was This is my life door Shirley Bassey. Daarvoor Fra Lippo Lippi, lang geleden dat ik die gehoord heb. Shouldn't have to be like that. En daar weer voor, uit 1968, de klassieker van Creedence Clearwater Revival en Susie Q. Ja,

0: Of je op het mooie weer dat eraan zit te komen, sleep de barbecue maar naar buiten, want we krijgen een fantastisch Pinksterweekend met temperaturen tot 30 graden. Axis was dit en Ela Ela.
1: De hit die nooit een hit werd. Dit is de floptopper van de dag.
0: De Stranglers.

McCartney en Wings en Mrs. Vanderbilt. Wat een Katy Perry daarvoor met Part of Me en The Shuffles met Albert West en The Way the Music Goes. Dat was de eerste na de floptopper van 9:30.

Communard en Tomorrow. En zorg dat je tomorrow op tijd je zwembroek of je korte broek gevonden hebt. En dames, je bikini, badpak of kort rokje. Want het wordt een geweldige dag. En niet alleen morgen, maar ook de dagen daarna. Zorg ook dat het zwembadje op tijd buiten staat. En natuurlijk het vlees voor op de barbecue en zonnebrand.

0: A-plus Geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via a-plusgeveltechniek.nl.
1: Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering en onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleaningenriool.nl.
2: Stajo Hekwerken heeft een zeer breed assortiment aan stijlen en afwerkingen. Van nostalgisch klassiek tot strak modern. Stajo Hekwerken, Prinsenbeek. www.stajo.nl. Stajo Hekwerken. IJzersterk vakmanschap.
3: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
4: Plannen om je woning te verkopen of een andere woning te kopen? Van de Wielmakelaardij helpt je bij alle stappen van het verkoop- of aankoopproces. Persoonlijke aandacht voor jou staat voorop. Weinig zorgen, wel de beste prijs. Van de Wielmakelaardij.nl.
5: Cafézaal Het Veehandelshuis in Prinsenbeek. De plek waar je terecht kunt voor al je feesten en partijen. Wil je iets vieren, catering aan huis of een lekker hapje en drankje van onze bistrokaart? Dan ben je bij het Veehandelshuis aan het juiste adres. Houd onze socials of website in de gaten voor leuke acties en evenementen en kom gezellig langs.
6: De Smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is de plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
7: Dit is Victor Hark met het Radio Nieuws op Nieuws, NIWS.
8: Justitie zwijgt over pogingen om de gezochte crimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, aan te houden. De Telegraaf meldt op basis van bronnen dat speciale politieeenheden samen met mariniers tot twee keer toe de 34-jarige Bolle Jos wilden oppakken voor de kust van West-Afrika. Het was de bedoeling Bolle Jos op volle zee te overmeesteren op het moment dat hij met de boot van Sierra Leone naar Liberia zou varen, staat in de krant. Maar justitie zou de acties hebben afgeblazen vanwege externe factoren, aldus de Telegraaf. Vergeleken met april is het vertrouwen van consumenten in de economie deze maand verder verslechterd. Statistiekbureau CBS meldt dat het vertrouwen sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten eind februari flink onder druk staat. Vorige maand liet het consumentenvertrouwen al de op één na grootste daling ooit zien, aldus het CBS. Door het verslechterde vertrouwen in de economie is de koopbereidheid van consumenten verder verslechterd. Per direct zijn er zeker 500 nieuwe opvangplekken voor asielzoekers nodig om de situatie in Ter Apel weer gewoon te krijgen. Dat heeft bestuursvoorzitter Kapteins van het COA laten weten in Nieuwsuur. Gisteren werd bekend dat er in Ter Apel alleen de meest kwetsbare asielzoekers binnengelaten worden, waardoor gisteravond enkele tientallen asielzoekers buiten waren die later in Stadskanaal onderdak kregen. Als gekeken wordt naar de periode tot aan het einde van de zomer, zijn zelfs bijna 8000 nieuwe opvangplekken nodig, aldus Kapteins in Nieuwsuur. Op een landweggetje in Portugal heeft een man twee huilende jonge kinderen aangetroffen die door hun ouders waren achtergelaten. Het zijn twee jongetjes van 3 en 5 jaar, melden lokale media. Volgens de Portugese politie komen de kleuters uit Frankrijk en vertelden ze dat hun moeder en stiefvader hen geblinddoekt in het bos hadden achtergelaten. Het zou om een spelletje gaan. In hun rugzakken zaten schone kleren, koekjes, fruit en een fles water. De politie is op zoek naar de ouders. De kinderen zijn opgevangen door de Portugese kinderbescherming. Het weer, eerst half tot zwaar bewolkt, maar wel droog. Vanmiddag flinke periode met zon. Het wordt 17 graden op de Wadden en 23 graden in het zuiden, bij een zwakke west- tot zuidwestenwind. Tot zover het Radio Nieuws op Nieuws, NIWS.
9: De rust lijkt langzamer zeker weer terug te keren op de Nederlandse wegen. Maar niet overal, want er zijn nog een paar bijzonderheden. Allereerst de A9, Alkmaar Amstelveen. Bij knooppunt Rotpolderplein gebeurde een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. De vertraging is ongeveer een uur momenteel. Verder ook viel op de A2 Den Bosch-Utrecht voor knooppunt Everdingen. 10 kilometer en 25 minuten doorgaat in het

en Thinking Ain't For Me. Deze Paul Jones trouwens, dat is een interessant verhaal, is ooit door Brian Jones en Keith Richards gevraagd om zanger te worden van een opgerichte band. Maar hij wees dat aan.

0: bandje van Weilen, Michael Hutch. Michael Hutch.
1: En dan goed langzaam praten en articuleren.
0: Michael Hutchins, natuurlijk. In Excess en Disappear. We hadden ook nog Zoe Levi met Sluit me in je armen. En bij ons bakkie koffie van 10:30.

Pepe. Oelala, dat was The Press. En The Press was destijds eigenlijk een voortzetting van The Walker.

0: De smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
1: Vakmanschap is meesterschap. Dat geldt helemaal voor stucadoorsbedrijf Christian Franken. Al meer dan 25 jaar een begrip in de stucadoorsbranche. En het adres voor sierpleister, renovatie en alle voorkomende stucwerkzaamheden. Meer informatie? Bezoek onze website cfranken.nl.
2: Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering en onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleaningenriool.nl.
3: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
4: A+ Geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via a+geveltechniek.nl.
1: Iedereen is anders. Andere smaak, andere wensen. Sibo Vloeren zijn wij. Vind jouw stijl en creëer jouw vloer. Jouw vloer in jouw stijl. SiboVloeren.nl.
2: Robby Tools. Het merk voor professionele tegelgereedschappen. Download de Club Robby app voor alle informatie. Of ga naar www.robby.com.
5: DJ School International Breda is de DJ-school van Europa. Waar iedereen terecht kan voor professionele DJ- en producerlessen. Wij werken aan jouw muzikale talent. Kijk op de website www.djschoolinternational.com voor meer informatie. DJ worden is meer dan op een playknop drukken.
6: Dit is Dick de Hark met het Radio Nieuws op Nieuws. NEWS.
7: Enkele tientallen asielzoekers die gisteravond uit nood werden opgenomen in het Groningse Stadskanaal hebben vanochtend weer aangeklopt bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat meldt de journalist van persbureau ANP. Ze werden gisteren in Ter Apel geweigerd omdat de opvang daar vol zit en alleen de meest kwetsbare asielzoekers worden toegelaten. Om te voorkomen dat mensen buiten zouden slapen, bood buurgemeente Stadskanaal hulp aan. Volgens het COA hebben 51 mensen daar de nacht doorgebracht. Het aantal werklozen in Nederland is het afgelopen kwartaal met 6.000 per maand afgenomen. Een kleine 4% van de beroepsbevolking van 15 tot 75 jaar. Ondanks die afname zaten er eind april nog altijd meer mensen zonder werk dan in april vorig jaar, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het aantal mensen dat geen betaald werk heeft nam in die periode toe met zo'n 3.000 per maand. Uitkeringsinstantie UWV telde eind april ruim 203.000 WW-uitkeringen. Justitie zwijgt over pogingen om de gezochte crimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, aan te houden. De Telegraaf meldt op basis van bronnen dat speciale politieeenheden samen met mariniers tot twee keer toe de 34-jarige Bolle Jos wilden oppakken voor de kust van West-Afrika. Het was de bedoeling Bolle Jos op volle zee te overmeesteren op het moment dat hij met de boot van Sierra Leone naar Liberia zou varen, staat in de krant. Maar justitie zou de acties hebben afgeblazen vanwege externe factoren, aldus de Telegraaf. Op een landweggetje in Portugal heeft een man twee huilende jonge kinderen aangetroffen die door hun ouders waren achtergelaten. Het zijn twee jongetjes van 3 en 5 jaar, melden lokale media. Volgens de Portugese politie komen de kleuters uit Frankrijk en vertelden ze dat hun moeder en stiefvader hen geblinddoekt in het bos hadden achtergelaten. Het zou om een spelletje gaan. In hun rugzakken zaten schone kleren, koekjes, fruit en een fles water. De politie is op zoek naar de ouders. De kinderen zijn opgevangen door de Portugese kinderbescherming. Het weer, eerst half tot zwaar bewolkt, maar wel droog. Vanmiddag flinke periode met zon. Het wordt 17 graden op de Wadden en 23 graden in het zuiden, bij een zwakke west- tot zuidwestenwind.
6: Tot zover het radionieuws op Nieuws NIWS.
8: Helaas zijn er een paar bijzonderheden te melden op de Nederlandse wegen. Allereerst een spoedreparatie bij knooppunt Hoevelaken na een ongeluk van gisterochtend. Op de A28 vanuit Zwolle heb je nu een kwartier vertraging. Hou daar dus rekening met extra reistijd voorlopig. Ook oponthoud op de A59, Os Den Bosch. Bij Os is de weg helemaal dicht na een ongeluk met twee vrachtwagens. Omrijden kan daar, dat kan onder andere via Eindhoven. Volgt dan de A50 en vervolgens de A2.

0: dinsdag, woensdag en donderdagmorgen tussen 9 en 12 presenteert Peter Houtenpen het beste uit meer dan 60 jaar popmuziek. De tijd staat even stil op Nieuws NIWS. Peter Houtenpen.
1: Goedemorgen.

ja, in die tijd waren het misschien nog wel 57 channels, 57 kanalen op de tv. Tegenwoordig zijn het er iets van 433. Zit je soms nog eindeloos te zappen om te kijken of er iets fatsoenlijks op die kast is. Bruce Springsteen was dat. Nog twee liedjes, dan is daar het laatste triootje van deze week. Niet voordat we Alan Foley hebben laten horen.

0: De ik-figuur in dit liedje doet vergeefse pogingen om indruk te maken bij een meisje in een nachtclub in Ride on Track van de Breakfast Club. En trouwens, een van de achtergrondzangeressen die je hoorde was ene Jocelyn Brown.
1: Wat hebben de drie volgende nummers met elkaar gemeen? Zit het in de titel? Heeft het met de artiest te maken? Gaat het om het thema van de liedjes? Of is het toch iets anders? Denk en puzzel mee. Dit is het triootje van de dag.

geheel toevallig viel zijn naam al een keer eerder deze uitzending. En hier stond hij centraal in het triootje van deze donderdag. Mick Jagger. We hadden hem hier zelf met Let's Work. In het midden hadden we Maroon 5 featuring Christina Aguilera met Moves Like Jagger. En de eerste was van Marianne Faithfull, As Tears Go By. En waarom draaiden we die? Dat nummer is medegeschreven door...

Dat is de vrijer van prinses Alexia. Tenminste, als we de bladen mogen geloven. Antoon. Hij komt trouwens uit Hoorn. Ja, dus niet uit Hoorn, maar uit Hoorn. Een beetje voorbij was dat. En we hadden ook nog Brad met zanger David Gates en The Guitar Man. Nog, ik denk nog 3 nummers. En dan zit de uitzending van vandaag. En trouwens, alle uitzendingen van deze week erop. En dan hebben we nog 1 week te gaan met de tijd. Staat even stil. Terug naar 4.

0: Op de valreep een Japans liefdesliedje, A Japanese Love Song, door Ten Sharp, met zang van Marcel Kaptein. Dat was het alweer. Het zit er alweer op voor deze week, hè?
1: Wat jammer.
0: Ja, we vinken deze week af. Nog 4 te gaan, dames en heren. We maken ons op voor een fraai lang zomerweekend, een fraai lang pinksterweekend. En wij zijn er maandag weer, dan zal het hier intussen wel een sauna zijn in de studio van Nieuws. Maar dat zien we dan wel weer.

0: Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering en onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleeningenriool.nl.
1: Plannen om je woning te verkopen of een andere woning te kopen? Van de Wielmakelaardij helpt je bij alle stappen van het verkoop- of aankoopproces. Persoonlijke aandacht voor jou staat voorop. Weinig zorgen, wel de beste prijs. Van de Wielmakelaardij.nl.
2: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
3: A+ Geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via a+geveltechniek.nl.
4: Cafézaal Het Veehandelshuis in Prinsenbeek. De plek waar je terecht kunt voor al je feesten en partijen. Wil je iets vieren? Catering aan huis of een lekker hapje en drankje van onze bistrokaart? Dan ben je bij het Veehandelshuis aan het juiste adres. Houd onze socials of website in de gaten voor leuke acties en evenementen en kom gezellig langs.
5: Stajo Hekwerken heeft een zeer breed assortiment aan stijlen en afwerkingen. Van nostalgisch klassiek tot strak modern. Stajo Hekwerken, Prinsenbeek. www.stajo.nl. Stajo Hekwerken. IJzersterk vakmanschap.
6: De smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
7: Dit is Dick de Hark met het Radio Nieuws op Nieuws, NEWS.
8: Opnieuw moet de orthodox-Joodse school Geider in Amsterdam vandaag de deuren sluiten vanwege een telefonische bedreiging. Op 13 maart moest de Amsterdamse basis- en middelbare school met 120 leerlingen al dicht na een dreiging. De volgende dag was er een explosie bij een buitenmuur. Geider is een van de meest beveiligde Joodse scholen in Nederland en krijgt geregeld bedreigingen. Rond 1 uur doet de rechtbank uitspraak in de strafzaak tegen Ina Zweski. Tegen de 71-jarige advocaat is 4,5 jaar cel geëist voor het bewust doorspelen van informatie van en naar Ridwan Taghi in de extra beveiligde inrichting in Vught. Ze werd in 2023 gearresteerd. Zweski ontkent ten stelligste de beschuldigingen. De advocaat leidt aan een zware vorm van diabetes en heeft hartproblemen. Ze zou volgens haar advocaten, het echtpaar Knoops, in de gevangenis onvoldoende zorg hebben gekregen. Enkele tientallen asielzoekers die gisteravond uit nood werden opgenomen in het Groningse Stadskanaal hebben vanochtend weer aangeklopt bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat meldt de journalist van persbureau ANP. Ze werden gisteren in Ter Apel geweigerd omdat de opvang daar vol zit en alleen de meest kwetsbare asielzoekers worden toegelaten. Om te voorkomen dat mensen buiten zouden slapen, bood buurgemeente Stadskanaal hulp aan. Volgens het COA hebben 51 mensen daar de nacht doorgebracht. Het aantal werklozen in Nederland is het afgelopen kwartaal met 6.000 per maand afgenomen. Een kleine 4% van de beroepsbevolking van 15 tot 75 jaar. Ondanks die afname zaten er eind april nog altijd meer mensen zonder werk dan in april vorig jaar, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het aantal mensen dat geen betaald werk heeft nam in die periode toe met zo'n 3.000 per maand. Uitkeringsinstantie UWV telde eind april ruim 203.000 WW-uitkeringen. Het weer, eerst half tot zwaar bewolkt, maar wel droog. Vanmiddag flinke periode met zon. Het wordt 17 graden op de Wadden en 23 graden in het zuiden, bij een zwakke west- tot zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Nieuws, NEWS.
9: Helaas zijn er een paar bijzonderheden overgebleven na de ochtendspits. Allereerst een ongeluk met twee vrachtwagens op de A59 naar Den Bosch. Bij Os is de weg helemaal dicht. Duurt nog tot halverwege de middag. Omrijden kan via Eindhoven over de A50 en de A2. Verder een spoedreparatie bij knooppunt Hoevelaken op de A28 vanuit Zwolle. Vanaf Amersfoort 4 kilometer en 10 minuten. Je hebt één rijstrook minder. En tot slot een file waarvan je weet dat die er komt te staan. De A12 voor de Duitse grenscontrole. Vanaf Zevenaar 3 kilometer en 15 minuten.
10: Overal te beluisteren. Jouw favoriete hit. Jouw lunch op Nieuws.

0: Na een ongeluk vanmorgen is de A59 naar Den Bosch nog altijd dicht ter hoogte van afrit Os. Onbekend hoe lang dat precies gaat duren. Men verwacht tot halverwege de middag. Op dit moment kun je het beste omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2. Verder ook nog file op de A28 Zwolle-Amersfoort tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken. 6 kilometer en 10 minuten. Door gaten in het wegdek is daar één rijstrook dicht.
1: Lunchen wordt nog lekkerder. Met Time Out.

0: De Smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
1: Bij Medifit Breda draait alles om jou. Persoonlijke begeleiding, slimme trainingsprogramma's en moderne fitness. Van vrije fitness en personal training tot e-gym, Milon en groepslessen. Wil jij sterker worden, fitter leven en resultaat zien? Plan nu een gratis intake via medifitbreda.nl. Medifit Breda. Jouw doelen, onze begeleiding.
2: A+ Geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via a+geveltechniek.nl.
3: Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering en onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleaningenriool.nl.
4: DJ School International Breda is dé DJ-school van Europa, waar iedereen terecht kan voor professionele DJ

0: drukken.
1: Vakmanschap is meesterschap. Dat geldt helemaal voor stucadoorsbedrijf Christian Franken. Al meer dan 25 jaar een begrip in de stucadoorsbranche. En het adres voor sierpleister, renovatie en alle voorkomende stucwerkzaamheden. Meer informatie? Bezoek onze website cfranken.nl.
2: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com. Robby Tools. Het merk voor professionele tegelgereedschappen. Download de Club Robby-app voor alle informatie. Of ga naar www.robby.com.
3: Iedereen is anders. Andere smaak, andere wensen. Sibo Vloeren zijn wij. Vind jouw stijl en creëer jouw vloer. Jouw vloer in jouw stijl. SiboVloeren.nl.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op NIWS. Volgens de burgemeester van Westerwolde, Jaap Velema, heeft niemand bij het aanmeldcentrum in Ter Apel afgelopen nacht noodgedwongen buiten geslapen. Iedereen heeft de kans gehad om te gaan slapen op een locatie elders, zei Velema. Hij kan niet uitsluiten dat er toch mensen op het grasveld hebben overnacht, maar dat was dan een eigen keuze. Er zijn mensen die liever buiten slapen. Velema weet dat er een vaste bewoner is die geregeld bij een grote oude boomstam verblijft, vertelde hij op de radio. De parkeergarage in Nieuwegein bij het Sint-Antonius ziekenhuis gaat morgen weer open. De parkeergarage stortte 2 jaar geleden op 26 mei 2024 deels in. Bij dit incident raakte niemand gewond. Bij het ontwerpen van de garage bleken fouten te zijn gemaakt, waardoor de constructie niet sterk genoeg was. Bij de herbouw is de garage steviger gemaakt. Dat geldt voor het hele gebouw omdat er tegenwoordig grotere en zwaardere elektrische auto's rondrijden. Het aantal mantelzorgers in Nederland groeit. Ook het aantal ernstig belaste mantelzorgers, meldt het Sociaal en Cultureel Planbureau, SCP. Steeds vaker zijn het mannen, ouderen en werkenden die mantelzorg verlenen, aldus het planbureau. Vooral bij de 18 tot 34-jarige mantelzorgers neemt de belasting toe. De vraag naar mantelzorg is groter geworden door vergrijzing, het aantal ouderen dat toeneemt en het aantal mensen met meerdere gezondheidsproblemen. Ook spelen personeelstekorten in de zorg een grote rol, aldus het SCP. Op de A59 bij het Noord-Brabantse Hees is een vrachtwagenchauffeur door een aanrijding om het leven gekomen. De 48-jarige chauffeur uit Tilburg botste met zijn vrachtwagen op een tankwagen. De politie onderzoekt hoe dit heeft kunnen gebeuren. Het verkeer richting Den Bosch wordt vanaf knooppunt Paalgraven omgeleid. Rijkswaterstaat meldt dat er via Eindhoven over de A50 en de A2 kan worden omgereden. Verwacht wordt dat de weg rond 3 uur vanmiddag weer opengaat. Het weer, droog en zonnige momenten. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind wordt het 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op NIWS.
5: Typisch 80 met Huub. Iedere donderdagmiddag van 5 tot 6 op Nieuws.
6: Meerdere bijzonderheden onderweg. Onder andere de A28 Zwolle-Amersfoort. Voor knooppunt Hoevelaken 10 minuten vertraging. Door een spoedreparatie na een ongeluk van gisterochtend is er 1 rijstrook dicht. Verder helemaal dicht de A59 naar Den Bosch. Bij Os is de weg afgesloten na een ongeluk met 2 vrachtwagens. Omrijden kan via Eindhoven over de A50 en de A2. Verder de N36 nog. Daar heb je in beide richtingen een afsluiting bij de N48. Komt er een ongeluk, onbekend hoe lang het daar gaat duren.

0: je woning te verkopen of een andere woning te kopen? Van de Wielmakelaardij helpt je bij alle stappen van het verkoop- of aankoopproces. Persoonlijke aandacht voor jou staat voorop. Weinig zorgen, wel de beste prijs. Van de Wielmakelaardij.nl. Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering en onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleaningenriool.nl.
1: A+ Geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via a+geveltechniek.nl.
2: De smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
3: Stajo Hekwerken heeft een zeer breed assortiment aan stijlen en afwerkingen. Van nostalgisch klassiek tot strak modern. Stajo Hekwerken, Prinsenbeek. www.stajo.nl. Stajo Hekwerken. IJzersterk vakmanschap.
4: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com. Cafézaal Het Veehandelshuis in Prinsenbeek. De plek waar je terecht kunt voor al je feesten en partijen. Wil je iets vieren? Catering aan huis of een lekker hapje en drankje van onze bistrokaart? Dan ben je bij het Veehandelshuis aan het juiste adres. Houd onze socials of website in de gaten voor leuke acties en evenementen. En kom gezellig langs.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op NIWS. Premier Rob Jetten heeft vandaag met 5 organisaties over Israël en de situatie in Libanon, Gaza en de westelijke Jordaan-oever gesproken. De organisaties PAX, Amnesty International, Save the Children, Artsen zonder Grenzen en Oxfam NoVib willen dat het kabinet zo spoedig mogelijk met sancties komt. De Nederlandse regering wil goederen uit de illegale nederzettingen verbieden, maar de organisaties zien liever handelsmaatregelen tegen Israël en het stoppen van de wapenexport. Het Openbaar Ministerie in Amsterdam heeft ruim 20 aangiftes ontvangen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markes-Sower. Het gaat om de uitlatingen die Markes-Sower voor de camera deed over Palestijnse asielzoekers. De aangevers vinden dat deze uitspraken aanzetten tot geweld en haat. De politie kreeg ruim 200 meldingen hierover binnen. Verwacht wordt dat het aantal aangiftes nog verder oploopt. Het OM gaat beoordelen of er in deze zaak sprake is van voldoende verdenking van een strafbaar feit. In de vroege ochtend was er in de buurt van de Italiaanse stad Napels een lichte tot matige aardbeving van 4,4 op de schaal van Richter. Veel bewoners schrokken wakker van de beving en gingen uit angst de straat op. Volgens het Italiaanse Instituut voor de Geofysica en Vulcanologie was het een van de sterkste aardbevingen in de regio van Napels van de afgelopen jaren. Voorlopig zijn er geen meldingen over slachtoffers of grote schade. Veel scholen in Napels zijn vandaag gesloten. De rebellengroep M23 meldt dat in het oosten van Congo ook een besmetting met het ebola-virus is vastgesteld. Het gaat om iemand uit de provincie Zuid-Kivu en dat ligt honderden kilometers verwijderd van waar de infectie eerder uitbrak. De persoon die het betreft zou vanuit een ander deel van het land gereisd zijn waar geen sprake van een uitbraak was. Het aantal mensen dat door de ziekte is overleden wordt ondertussen op 159 geschat. Naar verwachting hebben 626 mensen het virus opgelopen. Het weer, droog en zonnige momenten. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind is het 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op NIWS.
1: Car Classics met Jeroen. Elke woensdagavond van 10 tot 12 op Nieuws.
6: Het lijkt soepeler te gaan onderweg. Het wordt nu eventjes iets rustiger. Op de A28 blijft het onverminderd druk vanuit Zwolle naar Amersfoort. Voor knooppunt Hoevelaken 5 kilometer en 10 minuten. Door een spoedreparatie is er 1 rijstrook dicht. Verder drukt op de A27 Utrecht-Gorkum bij Noorderloos 8 kilometer en 20 minuten vanaf knooppunt Everdingen. En tot slot de Duitse grenscontrole. Momenteel is die het langst op de A12 komende vanuit Arnhem. Vanaf knooppunt Ouddijk 10 minuten over 2 kilometer.

0: Terecht kan voor professionele DJ- en producerlessen. Wij werken aan jouw muzikale talent. Kijk op de website www.djschoolinternational.com voor meer informatie. DJ worden is meer dan op een playknop drukken.
1: Vakmanschap is meesterschap. Dat geldt helemaal voor stucadoorsbedrijf Christian Franken. Al meer dan 25 jaar een begrip in de stucadoorsbranche. En het adres voor sierpleister, renovatie en alle voorkomende stucwerkzaamheden. Meer informatie? Bezoek onze website cfranken.nl.
2: Robby Tools, het merk voor professionele tegelgereedschappen. Download de Club Robby app voor alle informatie. Of ga naar www.robby.com.
3: De smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
4: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
2: Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering en onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleaningenriool.nl.
5: A+ Geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via a+geveltechniek.nl.
6: Iedereen is anders. Andere smaak, andere wensen. Sibo Vloeren zijn wij. Vind jouw stijl en creëer jouw vloer. Jouw vloer in jouw stijl. Sibovloeren.nl.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op NIWS. Oud-advocaat Ines Wesky is door de Rotterdamse rechtbank schuldig bevonden. Volgens de rechter heeft zij een actieve rol in de criminele organisatie van haar voormalige cliënt Ridouan Taghi gespeeld. De 71-jarige Wesky hoeft niet meer achter de tralies plaats te nemen, omdat zij de straf van 42 dagen in voorarrest al heeft uitgezeten. Vorige maand eiste het Openbaar Ministerie 4,5 jaar cel tegen Wesky. Onduidelijk is gebleven of Wesky door haar cliënt onder druk is gezet. Zelf zegt ze daar niets over. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat 6 Nederlandse activisten van de flotilla die door Israël werden tegengehouden, vanmiddag naar Turkije worden gebracht. De Nederlanders worden door het consulaat in Turkije opgevangen. Naast de Nederlanders reizen ook 44 Spaanse activisten naar Turkije af. De opgepakte activisten zouden door Israël slecht behandeld zijn. Gisteren plaatste de Israëlische minister Ben-Gvir beelden op sociale media waarop dit ook te zien was. Uit de halfjaarcijfers van EasyJet blijkt dat de boekingen achterblijven door onzekerheid bij consumenten over de oorlog in het Midden-Oosten. Ook boeken mensen later hun vakantie. De boekingen voor de zomerperiode bij de Britse budgetmaatschappij lopen achter vergeleken met vorig jaar. Het verlies van EasyJet liep onder meer op door hogere brandstofkosten. Door de sluiting van de straat van Hormuz is er in de luchtvaartbranche naast hogere kerosinekosten ook sprake van tekorten aan brandstof. Gisteren heeft een recordaantal bergbeklimmers vanaf de zijde van Nepal de Mount Everest beklommen. Zeker 274 mensen hebben de top weten te bereiken. Dat er zoveel bergbeklimmers op één dag actief waren, komt door het goede weer. Dit jaar heeft de regering in Nepal 494 vergunningen afgegeven om de Mount Everest te beklimmen. Zo'n vergunning kost per persoon zo'n 13.000 euro. Vanaf de Chinese kant wordt de Everest niet beklommen omdat China dit jaar geen vergunningen heeft verstrekt. Het weer, droog en zonnige momenten. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind is het 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op NIWS.
8: Op de A2 Utrecht Den Bosch heb je 20 minuten vertraging voor het knooppunt Everdingen. De A12 richting Duitsland voor de grens bij Zevenaar 10 minuten extra. En op de A28 naar Utrecht voor knooppunt Hoevelaken ook 10 minuten vertraging. Dat laatste komt door een spoedreparatie.

0: Utrecht Den Bosch heb je voor Everdingen een half uur vertraging vanaf Utrecht. Op de A4 Antwerpen-Rotterdam ook een half uur extra tussen de Belgische grens en Bergen-op-Zoom-Zuid. Komt er een vrachtwagen met pech. Door de file op de A2 loopt het ook vast op de A27. Richting Gorkum heb je tussen Bilthoven en knooppunt Everdingen ook een half uur vertraging. En op de A58 Tilburg-Breda bij Ulvenhout een kwartier vertraging door een ongeluk.
1: De mooiste songs uit 65 jaar popmuziek. Dit is het beste uit de Nieuws Top 500.

0: cafézaal Het Veehandelshuis in Prinsenbeek. De plek waar je terecht kunt voor al je feesten en partijen. Wil je iets vieren, catering aan huis of een lekker hapje en drankje van onze bistrokaart? Dan ben je bij Het Veehandelshuis aan het juiste adres. Houd onze socials of website in de gaten voor leuke acties en evenementen en kom gezellig langs.
1: Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering en onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleaningenriool.nl.
2: A+ Geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via a+geveltechniek.nl.
3: De smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
4: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
5: Stajo Hekwerken heeft een zeer breed assortiment aan stijlen en afwerkingen. Van nostalgisch klassiek tot strak modern. Stajo Hekwerken, Prinsenbeek. www.stajo.nl. Stajo Hekwerken. IJzersterk vakmanschap.
6: Plannen om je woning te verkopen of een andere woning te kopen? Van de Wielmakelaardij helpt je bij alle stappen van het verkoop- of aankoopproces. Persoonlijke aandacht voor jou staat voorop. Weinig zorgen, wel de beste prijs. Van de Wielmakelaardij.nl.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op NIWS. De maatregelen voor alleen fatbikes ziet de PVV bij nader inzien niet zitten. De partij laat weten dat de fractie heeft geconcludeerd dat het vrijwel een onmogelijke opgave is. VVD-Kamerlid Bickers zei enigszins in verwarring te zijn omdat de PVV eerder fel voorstander van de regels was die alleen voor fatbikes en niet voor andere elektrische fietsen zouden moeten gelden. Volgens de PVV hebben plaatselijke fatbike-verboden laten zien dat maatregelen niet werken omdat de fietsen worden aangepast. Oud-advocaat Ines Wesky is door de Rotterdamse rechtbank schuldig bevonden. Volgens de rechter heeft zij een actieve rol in de criminele organisatie van haar voormalige cliënt Ridouan Taghi gespeeld. De 71-jarige Wesky hoeft niet meer achter de tralies plaats te nemen, omdat zij de straf van 42 dagen in voorarrest al heeft uitgezeten. Vorige maand eiste het Openbaar Ministerie 4,5 jaar cel tegen Wesky. Onduidelijk is gebleven of Wesky door haar cliënt onder druk is gezet. Zelf zegt ze daar niets over. En justitieminister David van Weel zegt het schokkend te vinden dat bewezen is dat advocaat Ines Wesky berichten van en voor haar cliënt Ridouan Taghi doorspeelde. Zij hoeft onder meer vanwege fouten in het proces en haar fragiele gezondheid geen gevangenisstraf meer uit te zitten. Van Weel is geschokt dat criminelen hun advocaten inzetten. De vertrouwensband tussen advocaat en cliënt is heilig, maar het is zeer ernstig dat daar misbruik van wordt gemaakt, aldus van Weel. Secretaris-generaal van de NAVO Mark Rutte vindt de aanpassing van het aantal beschikbare Amerikaanse hulptroepen voor Europa geen reden voor ongerustheid. De Amerikaanse president Trump kondigde een tijdje terug aan zo'n 5000 Amerikaanse militairen uit Europa weg te halen. Op dit moment zijn rond de 80.000 Amerikanen in Europa gelegerd. Op de NAVO-top die in Zweden plaatsvindt, zei Rutte tijdens de vergadering dat hij al wat inzage heeft gehad en niet ongerust is. Het weer, droog en zonnige momenten. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind is het 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op NIWS.
8: De avondspits is begonnen. Er staat nu bijna 350 kilometer file. Deze wegen heb je de meeste vertraging. De A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Veghel en Kerkdriel doe je er een half uur langer over door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch heb je een half uur extra nodig tussen Utrecht en knooppunt Everdingen. De rechterrijstrook is daar nog steeds dicht vanwege het slechte wegdek. En daardoor ook file op de A27 van Almere naar Gorkum tussen Bilthoven en Everdingen ook 30 minuten. De vertraging. Dan de A4 van Antwerpen naar Rotterdam tussen de Belgische grens en Bergen-op-Zoom-Zuid. 11 kilometer door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. Vertraging is ook 30 minuten daar. En op de A15 Nijmegen-Gorkum tussen knooppunt Del en Arkel doe je er 20 minuten langer over door een vrachtwagen met pech.
0: Zijn de grootste popjuwelen uit de Nieuws Top 500.

0: staat ruim 520 kilometer file. Je hebt vooral vertraging op de wegen vanuit Utrecht naar het zuiden, zoals de A2 richting Den Bosch tussen Utrecht, Leidsche Rijn en Everdingen. Doe je er een half uur langer over. En daardoor viel op de A27 van Almere naar Gorkum tussen Bilthoven en Everdingen 35 minuten vertraging. Dan naar de afsluitdijk, de A7 in de richting van Friesland. Die is dicht bij de Lorentsluis door een ongeluk. Verkeer richting Friesland rijdt om via Almere en Emmeloord. Dat is onder andere over de A1 en de A6. Dit gaat nog uren duren voordat de weg weer vrij is. Op de A28 van Amersfoort naar Groningen tussen Wezep en Zwolle Noord heb je door een ongeluk een uur vertraging. Er zijn 3 rijstroken dicht. En ook een uur extra ben je kwijt op de A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os-Oost en Ravenstein. En ook dit komt door een ongeluk.
1: Het beste uit de Nieuws Top 500.

0: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
1: Bij Medifit Breda draait alles om jou. Persoonlijke begeleiding, slimme trainingsprogramma's en moderne fitness. Van vrije fitness en personal training tot e-gym, Milon en groepslessen. Wil jij sterker worden, fitter leven en resultaat zien? Plan nu een gratis intake via medifitbreda.nl. Medifit Breda. Jouw doelen, onze begeleiding.
2: A+ Geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via a+geveltechniek.nl.
3: Iedereen is anders. Andere smaak, andere wensen. Sibo Vloeren zijn wij. Vind jouw stijl en creëer jouw vloer. Jouw vloer in jouw stijl. Sibovloeren.nl. Vakmanschap is meesterschap. Dat geldt helemaal voor stucadoorsbedrijf Christian Franken. Al meer dan 25 jaar een begrip in de stucadoorsbranche. En het adres voor sierpleister, renovatie en alle voorkomende stukwerkzaamheden. Meer informatie? Bezoek onze website cfranken.nl.
4: De smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde thee.

0: kan voor professionele DJ en producerlessen verwerken aan jouw muzikale talent. Kijk op de website www.djschoolinternational.com voor meer informatie. DJ worden is meer dan op een playknop drukken.
1: Robitools, het merk voor professionele tegelgereedschappen. Download de Club Robi-app voor alle informatie. Of ga naar www.robi.com. Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak- en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering. En onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleaningenriool.nl.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op NIWS. Ook vandaag zit het aanmeldcentrum in Ter Apel vol en net zoals gisteren is er niet voor alle asielzoekers die daar aankloppen plek. Om hoeveel mensen het precies gaat is nog niet bekend. Volgens het COA komt dat omdat niet iedereen zich op het terrein bevindt. Buiten het terrein zijn medewerkers van Vluchtelingenwerk en het Rode Kruis te vinden die asielzoekers verder helpen. Gisteren kondigde het COA aan alleen kwetsbare mensen op te vangen. Volgens de burgemeester van Westerwolde heeft afgelopen nacht niemand buiten geslapen. De twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden hun twee kinderen te hebben mishandeld, blijven 2 weken langer vastzitten. De slachtoffers zijn een 6-jarig meisje en een jongen van 7. Het meisje raakte zwaar gewond en belandde in het ziekenhuis. Ze werd opgesloten, geslagen en moest haar eigen braaksel van de grond eten. De verdachten zitten in beperkingen. Dat houdt in dat ze alleen met hun advocaten mogen praten. De nationale ombudsman Renier van Zutphen schrijft in zijn jaarverslag dat de overheid vaak op de hoogte is wie in aanmerking komt voor financiële hulp, maar dat soms helemaal niet of te laat meldt. Het gevolg is dat burgers daardoor onnodig in de problemen komen. Vorig jaar kwamen er 25.000 meldingen over gebrekkige communicatie tussen de overheid en burgers binnen. Van Zutphen meent dat het om een bewuste keuze gaat, omdat er op die manier bezuinigd kan worden. Er is een 14-jarige jongen aangehouden in het onderzoek naar de dood van een 73-jarige man in Amsterdam. Vorige week werden al 2 andere verdachten van 15 en 17 jaar gearresteerd. Het Openbaar Ministerie verdenkt het drietal van betrokkenheid bij de dood van de man. Het slachtoffer werd op 11 mei in zijn woning in de Jordaan gevonden. Mogelijk is hij op Koningsdag voor het laatst gezien. Het slachtoffer is waarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De 3 tieners zitten in hechtenis. Het weer, het blijft droog. Vannacht is het tussen de 8 en 12 graden. Morgen een zonovergoten dag. Bij een zuidoostenwind wordt het gemiddeld 25 graden. In Brabant en Limburg kan het nog een paar graden warmer worden. Tot zover het radionieuws op NIWS.
3: Er staat bijna 670 kilometer file. Ik begin op de afsluitdijk, de A7. Die is richting Friesland dicht bij de Lorentsluizen. Dat komt door een ongeluk en dat gaat nog uren duren voordat de weg weer vrij is. Verkeer vanuit Noord-Holland naar Friesland rijdt om via Almere en Emmeloord. Onder andere over de A1 en de A6. Op de A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os-Oost en Ravenstein doe je 3 kwartier langer over door een ongeluk. De weg is hier weer vrij. A50 van Arnhem naar Os bij Ravenstein.

Het is donderdagmiddag net 5 uur geweest. Dat betekent de hoogste tijd voor een nieuwe aflevering van Typisch 80 hier op NEWS. Een programma dat we vandaag begonnen met een track uit 1980 van de Brothers Johnson. Met stamp buiten de beste muziek uit de jaren 80. Hebben we natuurlijk ook vandaag weer een aantal vaste items. Dat betekent dat we zometeen Typisch 80, Typisch Nederlands voor je hebben. En later in het programma natuurlijk ook nog de film of serie track. Nu eerst iets van de Beach Boys. Dat komt trouwens ook uit een film.

0: was wat reggae op de radio. Muziek afkomstig van Bob Marley en The Wailers met Could You Be Loved. Daarvoor ook nog de Beach Boys hier op NEWS met Kokomo. Het is de hoogste tijd geworden voor het eerste item in ons programma van vandaag. En dat is, zoals je waarschijnlijk wel weet, typisch 80, typisch Nederlands. En vandaag gaan we in typisch 80, typisch Nederlands nog een keer muziek voor je draaien. Afkomstig van Beep. Het was een Nederlands trio, een meidenpopband mogen we wel zeggen, die actief was in de jaren 70 en 80 en die naar voorbeeld van Luf vooral vrolijke disco-deuntjes op het repertoire had staan. De groep heeft een wisselende samenstelling gehad. Zo waren onder andere Gemma van Ecke, Rita van Rooij, verder Monique Hagemeyer en Margot van de Ven, lid van deze groep. En verder natuurlijk niet te vergeten ook nog Margabult. Vandaag in typisch 80, typisch Nederlands hier op NEWS. Een tweetal tracks van deze dames. We beginnen met Mr. Blitzer.
1: Typisch 80, typisch Nederlands.

meiden popband Babe, die in de jaren 80 heel veel hits wist te scoren in de hitparade. Zij stonden vandaag centraal in ons item Typisch 80, Typisch Nederlands. Allereerst met Mr. Blitzer en daarna ook nog met Dolly de Doll.

Elaine Page en If You Don't Want My Love. Daarvoor ook nog ABC, een groep die in het begin van de jaren 80 een behoorlijk aantal hits wist scoren met nummers zoals bijvoorbeeld Poison Arrow. Toen was het een aantal jaartjes stil en eind jaren 80 kwamen ze ijzersterk terug met dit nummer dat we zo net voor je draaiden hier op NEWS, namelijk King Without a Crown. Nu de Breakfast Club, dit is Right on Track.

0: Alleen maar de lekkerste muziek uit de jaren 80. Elke donderdag tussen 5 en 6 hier op NEWS. Zo net Daryl Hall en John Oates met het nummer dat heette Out of Touch. Tijd geworden voor het tweede vaste item in ons programma. En dat betekent dat we weer een film of serie track voor je klaar hebben staan. En dit keer is het een track uit een film die verscheen in 1981. De film die kreeg als titel Arthur. En Dudley Moore schittert in deze op hol geslagen kaskraker als de drinkende multimiljonair / playboy die nooit volwassen is geworden. De film die won een Golden Globe Award voor beste film in 1981 en ook nog een Oscar voor de Best Original Song. Uit die film nu Christopher Cross. Dit is Arthur's Theme.
1: Typisch 80. Film of serie track.

0: gebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
1: Stajo Hekwerken heeft een zeer breed assortiment aan stijlen en afwerkingen. Van nostalgisch klassiek tot strak modern. Stajo Hekwerken, Prinsenbeek. www.stajo.nl. Stajo Hekwerken. IJzersterk vakmanschap.
2: A-plus Geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via a-plusgeveltechniek.nl.
3: De smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke Weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
4: Plannen om je woning te verkopen of een andere woning te kopen? Van de Wielmakelaardij helpt je bij alle stappen van het verkoop- of aankoopproces. Persoonlijke aandacht voor jou staat voorop. Weinig zorgen, wel de beste prijs. Van de Wielmakelaardij.nl.
5: Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering en onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar Precies Cleaning en Rioolservice.nl.
6: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Nieuws NIWS. De parlementaire enquêtecommissie Corona zal onder andere oud-minister De Jonge en ex-premier Rutte verhoren over de besluiten die genomen zijn tijdens de coronacrisis. In totaal worden 47 mensen onder ede verhoord en dat begint volgende week vrijdag. Dat is bekendgemaakt door Daan de Kort, voorzitter van de commissie die onderzoek doet naar het coronabeleid. Een parlementaire enquête is het zwaarste middel dat de Tweede Kamer in kan zetten. Eerder werd het bijvoorbeeld gebruikt voor onderzoek naar het toeslagenschandaal. Op het station Amsterdam-Bijlmer is een man in een rolstoel omgekomen bij een aanrijding met een trein. Volgens de politie gaat het om een ongeluk. Het is nog onduidelijk hoe de man in de rolstoel op het spoor terecht is gekomen. Veel hulpdiensten waren snel ter plekke, maar het slachtoffer kon niet meer gered worden. Over zijn identiteit is nog niks bekend. Na het ongeval heeft het treinverkeer tussen Amsterdam en Utrecht een paar uur stilgelegen. Ook vandaag zit het aanmeldcentrum in Ter Apel vol en net zoals gisteren is er niet voor alle asielzoekers die daar aankloppen plek. Om hoeveel mensen het precies gaat is nog niet bekend. Volgens het COA komt dat omdat niet iedereen zich op het terrein bevindt. Buiten het terrein zijn medewerkers van Vluchtelingenwerk en het Rode Kruis te vinden die asielzoekers verder helpen. Gisteren kondigde het COA aan alleen nog kwetsbare mensen op te vangen. De twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden hun kinderen te hebben mishandeld, blijven 2 weken langer vastzitten. De slachtoffers zijn een 6-jarig meisje en een jongen van 7. Het meisje raakte zwaar gewond en belandde in het ziekenhuis. Ze werd opgesloten, geslagen en moest haar eigen braaksel van de grond eten. De verdachten zitten in beperkingen en mogen alleen met hun advocaten praten. En dan nog het weer. Het blijft helder en droog. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen wordt een zonovergoten dag met weinig wind en 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Nieuws NIWS.
7: Het drukste moment van de spits ligt achter ons. Het begint iets af te nemen qua vertragingen. Nog veel vertraging op de wegen vanuit Utrecht naar het zuiden natuurlijk. Maar ook op de A1 vanuit Apeldoorn naar Hengelo moet je rekening houden met extra reistijd. Tussen Deventer en Badmen staat namelijk 6 kilometer door een ongeluk. De vertraging is 3 kwartier, 2 rijstroken zijn dicht. Dan de A6, Lelystad-Emmeloord tussen Lelystad-Noord en de afrit Urk. 3 kwartier vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. De A7 van Horen naar Heerenveen, die is afgesloten op de afsluitdijk. Ter hoogte van de Lorentsluis is namelijk een ongeluk gebeurd. Verkeer richting Friesland rijdt voorlopig om via Almere en Emmeloord. Nu wel in het file terecht, net na Lelystad. Op de A7 en dan van Groningen naar Heerenveen. Tussen industrieterrein Westpoort en Marum heb je een kwartier vertraging. Dat komt ook door een ongeluk. Je kan er langs via de vluchtstrook.
8: Onderweg naar huis. Dit is Spitsmix.

0: drukte neemt af, maar op een paar plekken heb je nog veel vertraging. Er staat nog ruim 200 kilometer file. De A1 vanuit Amersfoort naar Apeldoorn tussen Stroe en Hoenderloo. Een kwartier vertraging door een ongeluk. Je wordt er langs geleid via de vluchtstrook. En dat gaat nog een paar uur duren. Diezelfde A1, maar dan van Apeldoorn verder naar Hengelo, is de weg tussen Twello en Badmen volgelopen. Er staat 8 kilometer file door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht en de vertraging is een half uur. Dan de A2 van Utrecht naar Den Bosch, tussen Utrecht en Everding ook een half uur vertraging. En op de A7 van Hoorn naar Heerenveen is de afsluitdijk nog steeds dicht in de richting van Friesland vanwege een ongeluk. Omrijden doe je via Almere en Emmeloord. Door de file op de A2 bij Everdingen loopt het ook vast op de A27 van Almere naar Gorkum. Tussen Utrecht-Noord en Everdingen heb je 3 kwartier vertraging.
1: Snelle hits onderweg naar huis. Dit is Spitsmix.

0: kan voor professionele DJ en producerlessen. Wij werken aan jouw muzikale talent. Kijk op de website www.djschoolinternational.com voor meer informatie. DJ worden is meer dan op een playknop drukken.
1: Iedereen is anders. Andere smaak, andere wensen. Sibo Vloeren zijn wij. Vind jouw stijl en creëer jouw vloer. Jouw vloer in jouw stijl. Sibovloeren.nl. Vakmanschap is meesterschap. Dat geldt helemaal voor stucadoors.

0: Het merk voor professionele tegelgereedschappen. Download de Club Ruby app voor alle informatie. Of ga naar www.ruby.com. Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering en onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleaningenriool.nl.
1: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
2: De smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Nieuws NIWS. Het komende half jaar gaat de gemeente Amsterdam 230 extra vluchtelingen opvangen vanwege het tekort aan plekken in het aanmeldcentrum Ter Apel. De asielzoekers zullen worden ondergebracht in opvanglocaties die er al zijn in de hoofdstad en er is al een begin gemaakt met het overbrengen van de vluchtelingen naar Amsterdam. Dus helpt het direct om de druk op het aanmeldcentrum te verminderen. In Amsterdam worden dan in totaal zo'n 5000 asielzoekers opgevangen. Half september moeten 4 jonge mannen uit Utrecht voor de rechter komen voor het verspreiden van een zogenoemde Banga-lijst in 2024. Op die lijst stonden onder meer foto's en persoonlijke gegevens van vrouwelijke studenten, met daarbij grove, seksuele en beledigende opmerkingen. De 4 zijn lid van een studentenvereniging en worden verdacht van het verspreiden van een document met beledigende inhoud. De Banga-lijst ging rond in WhatsApp-groepen en op internet. De parlementaire enquêtecommissie Corona zal onder andere oud-minister De Jonge en ex-premier Rutte verhoren over de besluiten die genomen zijn tijdens de coronacrisis. In totaal worden 47 mensen onder ede verhoord en dat begint volgende week vrijdag. Dat is bekendgemaakt door Daan de Kort, voorzitter van de commissie die onderzoek doet naar het coronabeleid. Een parlementaire enquête is het zwaarste middel dat de Tweede Kamer in kan zetten. Eerder werd het bijvoorbeeld gebruikt voor onderzoek naar het toeslagenschandaal. Op het station Amsterdam-Bijlmer is een man in een rolstoel omgekomen bij een aanrijding met een trein. Volgens de politie gaat het om een ongeluk. Het is nog onduidelijk hoe de man in de rolstoel op het spoor terecht is gekomen. Veel hulpdiensten waren snel ter plekke, maar het slachtoffer kon niet meer gered worden. Over zijn identiteit is nog niks bekend. Na het ongeval heeft het treinverkeer tussen Amsterdam en Utrecht een paar uur stilgelegen. En dan nog het weer. Het blijft helder en droog. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen wordt een zonovergoten dag met weinig wind en 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Nieuws NIWS.
4: Op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn heb je bij Hoenderloo nog een kwartier vertraging. Je wordt er via de vluchtstrook langs een ongeluk geleid. Dan de A1 van Apeldoorn naar Hengelo, een half uur extra tussen Twello en Badmen. Ook hier is een ongeluk gebeurd, 2 rijstroken zijn daar dicht. De A7, van Horen naar Heerenveen moet ik zeggen, dus de afsluitdijk richting Friesland, is nog steeds afgesloten vanwege een ongeluk. Omrijden van Noord-Holland naar Friesland doe je via Almere en Emmeloord. De A29, Bergen-op-Zoom Rotterdam in beide richtingen bij de Haarivlietbrug, een uur vertraging. De brug is even afgesloten geweest voor het wegverkeer omdat de slagbomen waren aangereden. Dan de A50 van Eindhoven naar Arnhem. Tussen Os-Oost en Ravenstein heb je een half uur vertraging door een vrachtwagen met pech.

aan mei. Ja, het schiet op dit jaar. Om in Discord aan de klok van 9 uur. Op de Daar moet je bij zijn donderdagavond. En dit waren zojuist Sisla Womack en Linda Cook. En Linda is de dochter van soulzanger Sam Cook. En in oktober en november 1988 stonden ze met de Teardrops als Womack en Womack 6 weken op nummer 1 in Nederland. Sisla overleed trouwens in 2013. En dat jaar stond Teardrops weer in de top 2000 na een afwezigheid van 2 jaar. Straks tegen de klok van 7:30 de top 40 discuit van deze week 40 jaar geleden. We gaan nu een paar keer terug naar de jaren 60 soul en R&B. Elke keer zo rond 15:45 het hele uur. Een halve week, 2 uur nog een maxi disco hit. Zo meteen een leuke variant op That's What Friends Are For. Friends van Jordy Watley samen met het hip-hop duo Eric B. en Rakim. En dat was 1989 de opvolger voor de hit Real Love van Jordy Watley. De in Chicago geboren voormalige Shalamazangeres werd afgelopen januari 67 jaar. En Friends, die ga je dus zometeen horen. Coming up on the show in the next hour.

Chance kwam van producer Jerry Love. In de jaren 70 hoorde je namelijk in de discotheken vaak veel oes en a's in de plaatsen die werden gedraaid. Michael Zeker vond het maar niks, maar kwam toch tot maar liefst twee tekstregels. A-A-E-E, let's all chant. En your body, my body, everybody, work your body. Zeker zei tegen medebedenker Fields, I'm gonna kill you if it ain't a hit. Nou ja, dat is dus niet nodig geweest, hè. Want het werd wel een hit. Deze man was geboren in 1948 als James Johnson Jr. en is vooral bekend om zijn superhit Super Freak uit 1981. De naam Rick James nam hij aan nadat hij uit de Amerikaanse Naval Reserve was gedeserteerd. De man overleed in augustus 2004 op 56-jarige leeftijd aan een hartaanval. Dit Glow is van het gelijknamige album uit 1985. Rick James.

0: De grootste single hit voor Teddy Pendergrass staat op zijn debuutalbum. Teddy Pendergrass heet hij, uit 1977. I Don't Love You Anymore. En Teddy was vooral populair bij het vrouwelijk publiek en speelde de handig op in door concerten te organiseren, uitsluitend toegankelijk voor vrouwen. Dit was You Can't Hide From Yourself en dat zong hij ook in 1977. En dan zijn we aangekomen bij de lijst, de hitlijsten in deze Only Disco. En dan ligt hij ook voor me en ik zie staan, het gaat om de top 40 van week 21 van het jaar 1986. Ja, dat is 40 jaar geleden. En op deze top 40 discrit hoor je voor de laatste keer de stem van zangeres Mary Davis. Want zij startte namelijk hierna met een solo carrière. De zanger naast haar is niemand minder dan Alexander O'Neill. En in de Amerikaanse R&B-lijst kwam deze song op de tweede plaats. De groep startte in 1977 als Santa Monica, maar een producer veranderde de naam later in SOS Band, Sound of Success. En deze week, 40 jaar geleden, was het de finest in de top 40, de derde van totaal 8 nieuwe binnenkomers op nummer 37. Bescheiden dus. Twee weken later bereikte die al de hoogste positie in de lijst, namelijk nummer 26. En die ga je horen, de SOS Band en The Finest.
1: Dit is de top 40 disco hit. Top 40 disco hit. Van deze week, 40 jaar geleden.

Disco Stu is de naam van een personage uit The Simpsons. En hij runt zijn eigen disco en is meestal gekleed in van die John Travolta disco outfits. Maar deze Stuart Lake is een Britse DJ die ook als Disco Stu door het leven gaat. En veel heeft gedraaid op Ibiza, de Canarische eilanden en de Balearen. En maakt deze vette mix van de jaren 70 disco hits. Boney M, Village People, Sarah Brightman zijn het meestelijk aan één gemixt. En ja, hij duurde veel en veel langer, maar ja, dan is hij pas klaar om een uurtje of 9 vanavond, denk ik, die mix. Dit is Bebe Rexha, Amerikaanse zangeres van de Albanese afkomst. En de 36-jarige singer-songwriter was in 2010 de lead zangeres van de groep The Black Cards. Was er 2 jaar later vertrok voor een solo carrière. Haar grootste hit had ze in Nederland in de zomer van 2016 samen met Martin Garrix. In The Name of Love kwam toen op nummer 3. Met de recent uitgebrachte New Religion schreef ze samen met de leden van Faithless en leunt zwaar op de melodie van Insomnia 1995. Bebe zei: New Religion is mijn liefdesbrief

0: 13 jaar geleden dat Whitney Houston dood werd gevonden in het bad van haar hotelkamer. This Love Will Save the Day stond op haar tweede album Whitney. En deze 87 werd geproduceerd door John Jellybean Benitez. En dezelfde Jellybean maakte met David Morales deze vrolijke remix van een aantal jaren later. Love Will Save the Day. En met Whitney komen we aan bij de jaren 60 soul en R&B van het eerste uur van de disco. Maar even terug naar die periode. En dat doen we met de eerste hitparadenotering van de Four Tops. Baby, I Need Your Loving. Die kwam op nummer 11 van 1964. Het nummer gaat over een persoon die niet zonder zijn geliefde kan. Hij heeft haar per se nodig. Het werd opgenomen op 8 juli 1964 en 2 dagen later al uitgebracht. Supersnel dus, want ter vergelijking, de opname van The Supremes' You Can't Hurry Love was op 1 augustus klaar, maar werd pas uitgebracht op 12 oktober. Er was dus weinig hurry love, zou ik willen zeggen. Hier is de Four Tops en Baby, I Need Your Loving.
1: Terug naar de soul en R&B van de jaren 60.

Brenda, Shirley en Valerie. En You Gonna Make Me Love Somebody Else in 1979. Dat was hun grootste hit. Maar het minder succesvolle Nights Over Egypt wordt veel vaker gedraaid. En is daardoor ook een beetje een cultklassieker geworden. Dan de broers George en Louis Johnson. Ze begonnen in 1975 met een band. Nadat ze tot dan hadden samengewerkt met onder meer Billy Preston, Quincy Jones en Bobby Womack. Dit Stamp staat op een vierde album uit 1989. Geproduceerd door Quincy Jones en geschreven door Rod Temperton. En Nederland

0: Let op. We schakelen nu terug naar de dance van de jaren 90.
1: Last plaf het eerste uur on disco komt eraan. Zo meteen een vrouw die is geboren als Robin Stone. En eind april werd ze 64 jaar. Maar wij kennen haar als zangeres beter onder de naam Robin S. In oktober 2008 haalde een remix van Show Me Love in Nederland de eerste plaats. En in 1993 was het er eerder niet hoger mee gekomen met nummer 13. De opvolger van Show Me Love is Love for Love. Deed het toen wel beter, maar nu kwam in Nederland op nummer 4. En die ga je zo meteen horen tot aan de boodschappen en het nieuws van 8 uur. Daarna 2 uur Only Disco. En die gaan we straks van start met, ja, echt waar. Nou, ik zal de zangeres niet noemen, maar de titel van de plaat I'm Alive. Verder komen er voorbij straks Earth and the Fire natuurlijk, Barry White, Michael Jackson. Voor Harry een speciaal mix van Helene Fischer. Ja.

0: Only Disco, na de boodschappen en het nieuws. Tot zo! Stajo Hekwerken heeft een zeer breed assortiment aan stijlen en afwerkingen. Van nostalgisch klassiek tot strak modern. Stajo Hekwerken, Prinsenbeek. www.stajo.nl. Stajo Hekwerken. IJzersterk vakmanschap.
1: Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering en onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleaningenriool.nl.
2: A+ geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via a+geveltechniek.nl.
3: De smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest

0: Wil je iets vieren? Catering aan huis? Of een lekker hapje en drankje van onze bistrokaart? Dan ben je bij het Veehandelshuis aan het juiste adres. Houd onze socials of website in de gaten voor leuke acties en evenementen. En kom gezellig langs.
1: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
2: Dit is Frances Dix met het radionieuws op Nieuws NIWS. Volgens haar advocaten is Ines Wesky geschrokken en teleurgesteld dat de rechtbank haar vandaag schuldig heeft bevonden aan deelname aan de criminele organisatie van Ridouan Taghi. Wesky werd bijgestaan door het advocaten-echtpaar Geert-Jan en Carrie Knoops, die vinden dat ze ten onrechte is veroordeeld. Wel kreeg ze een veel lagere straf dan de eis van 4,5 jaar, namelijk 42 dagen, en dat staat gelijk aan haar voorarrest. Het OM vindt die straf erg laag en beide partijen kunnen nog in hoger beroep. Het komende half jaar gaat de gemeente Amsterdam 230 extra vluchtelingen opvangen vanwege het tekort aan plekken in het aanmeldcentrum Ter Apel. De asielzoekers zullen worden ondergebracht in opvanglocaties die er al zijn in de hoofdstad en er is al een begin gemaakt met het overbrengen van de vluchtelingen naar Amsterdam. Dus helpt het direct om de druk op het aanmeldcentrum te verminderen. In Amsterdam worden dan in totaal zo'n 5000 asielzoekers opgevangen. Half september moeten 4 jonge mannen uit Utrecht voor de rechter komen voor het verspreiden van een zogenoemde Banga-lijst in 2024. Op die lijst stonden onder meer foto's en persoonlijke gegevens van vrouwelijke studenten, met daarbij grove, seksuele en beledigende opmerkingen. De 4 zijn lid van een studentenvereniging en worden verdacht van het verspreiden van een document met beledigende inhoud. De Banga-lijst ging rond in WhatsApp-groepen en op internet. In Parijs is een stuk van de oorspronkelijke wenteltrap van de Eiffeltoren geveild voor ruim 450.000 euro. Het gaat om een deel van 2,75 meter hoog met 14 treden en een gewicht van 1,4 ton dat de tweede en derde verdieping met elkaar verbond. Ruim 40 jaar geleden werd de wenteltrap overbodig omdat er liften in de Eiffeltoren kwamen. De trap werd in stukken gezaagd en de delen verkocht. De waarde was vooraf geschat op zo'n 150.000 euro en wie de koper is, is onbekend. En dan nog het weer. Het blijft helder en droog. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen wordt een zonovergoten dag met weinig wind en 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Nieuws NIWS.
3: De A7, de afsluitdijk, is richting Friesland nog steeds afgesloten vanwege een ongeluk. Omrijden doe je via Almere en Emmeloord. En de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom. Voor de Harenvlietbrug 25 minuten vertraging door schade aan de slagboom. Je moet omrijden via Dordrecht en de Moerdijkbrug.

0: Welkom terug. Nu verder met het tweede uur van Omni Disco.
1: Het tweede uur werd gestart met I'm Alive van Celine Dion. De originele single werd in de zomer 2002 uitgebracht. Celine Dion was de jongste van 14 kinderen. En ze was 20 toen ze voor Zwitserland het Songfestival won met Ne partez pas sans moi. Op 30 maart, de dag van haar 58e verjaardag, maakt ze bekend haar terugkeer te gaan vieren met een reeks van 16 concerten in Parijs. En die vinden plaats tussen 12 september en 17 oktober in de Paris La Défense Arena. Dat je dat maar weet.

0: Vandaag allemaal jarig.
1: Hoera! Hoera, nou, ik feliciteer niet vaak een Rus. Maar nu wel, maar ja, hij hoort toch niet, want anders was hij 105 geworden. Andrei Sakharov, Russisch fysicus, mensenrechtenactivist en winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede. Maar hij overleed al in 1989. Leo Sayer, Britse zanger van Long Tall Glasses. Hij wordt vandaag 78 en Mr. T, geboren als Laurence Thuron. Hij speelde B.A. Baracus in The A-Team, wordt vandaag 74. En de Nederlandse actrice René Stoutenbeck wordt vandaag 69. Britse wielrenner Mark Cavendish wordt vandaag 41. En Amerikaanse schaatser Jordan Stolz. Hij wordt vandaag 22 jaar.
0: En dat waren de jarige Joost.
1: Ja, precies.
0: Verder nog nieuws?
1: Nou, vandaag in 1572, lang geleden, maar 1572... veroverde de Watergeuzen de stad Enkhuizen op de Spanjaarden. De Watergeuzen, daar waren Nederlandse edelen... en tegenstanders van de Spaanse koning Philip II. Vandaag in 1927 voltooide de Amerikaanse vliegenier Charles Lindbergh de eerste non-stop solovlucht over de Atlantische Oceaan. En ook vandaag, maar dan 1932, vijf jaar later, voltooide de Amerikaanse Amelia Earhart als eerste vrouw een non-stop solovlucht over de Atlantische Oceaan. Ook vandaag, maar dan in 1952, opende koningin Juliana het Amsterdam Renkanaal. Een vaarweg van 72 kilometer tussen Amsterdam en Tiel. Douwe Flipje. En dan nog één, want vandaag in 1972 werd het marmeren beeld de Pietà van Michelangelo in de Sint-Pietersbasiliek in Rome door de Australische geoloog Laszlo Todd met een hamer ernstig beschadigd. De man had grootheidswaanzin en riep uit dat hij Jezus Christus was, opgestaan uit de dood. Ja. Zometeen Zwitser New Disco Eurodance van de formatie Alcazar. Alcazar betekent trouwens Spaans kasteel. De groep werd opgericht in 1998 en een jaar later kwam een eerste single uit. En pas in 2001 brak Alcazar internationaal door met dit Crying at the Discotheque. Waarin een sample is verwerkt van Spacer van Sheila B. Devotion. Die hoor je dus zometeen.
2: Coming up on the show in the next hour.

Vandaag gaat over iemand die een stressvol leven leidt en behoefte heeft aan ontspanning. De single haalde in veel Europese hitparades de eerste plaats. De inmiddels 41-jarige in Etterbeek als Paul van Haven geboren Stomai, die zong het in het jaar 2010. Dit is Fantasy, geschreven en gecomponeerd door de broers Maurice en Verdeen White, van Earth, Wind & Fire natuurlijk. Daar waren ze 3 maanden mee bezig, want Maurice was pas tevreden nadat hij, geïnspireerd door de film Close Encounters of the Third Kind, de definitieve mix had gemaakt. Fantasy staat op hun album All in All uit 1977 en in Nederland stond de single 2 weken op nummer 6 in 1978.

akoestische fantasy is het. Hij gaat tot aan het gaatje.

0: suggestie over gehad om dat maar gewoon lekker zelf te gaan doen. En met succes. Zoals dit Let the Music Play van het gelijknamige album van 1975. Zometeen in de extra lange uitvoering met die gezellige straatgeluiden aan het begin. Barry overleed alweer bijna 23 jaar geleden aan de gevolgen van een nierziekte. Daar komt hij aan. Let the Music Play.
1: Ja hoor, daar gaan we weer. Een lekker lang nummertje.
2: I've been out here walking and talking to myself for about 4 hours now. Love is really a hurting thing.
3: Hey man, what's happening?
2: Hey brother, what's going on? All right. He's got his woman over there.
3: How's he doing? You okay?
2: But mine's at home. What time is it? Damn, it's 12:45. I think I'm gonna walk up here and see what's going on up here at this discotheque. There's always something going on in there. What becomes of a broken heart?

zitten de jongens van Catapult en later Robert Robbie. Dick Dam en Astrid Leeuwenhuis vormden het duo Fantastiek en scoorden in 1981 een hitje met dit Mama Told Me. Er zijn, nadat Fantastiek al lang te zien was, nog vele covers en remixen van gemaakt. En nummer was zelfs gebruikt in de speelfilm Ik Ben Joep Malone, 1981.

Alweer bijna 17 jaar geleden, in juni 2009, overleed de King of Pop, Michael Jackson. Op zijn 13e nam hij zijn eerste solo single op. Ben, een ode aan een rat. Dit Smooth Criminal is uit 1988 en gaat vergezeld van een mooie videoclip waarin hij verder voorover buigt dan de zwaartekracht eigenlijk toelaat. Hoe doet hij dat? Smooth Criminal, Michael Jackson.

onze inmiddels 41-jarige Helene Fischer. Een van de succesvolste Duitse schlagerzangeressen. Misschien wel trouwens de succesvolste. En op 30 juni, dinsdag 30 juni, staat ze in de Johan Cruijff Arena. En dan weet ik tevoren dat Harry een fan is van haar. En als hij geen kaartje heeft voor 30 juni, snap ik ook wel, het is stikduur. Ja, dan was deze medley voor hem. Deze schallplatte van Helene Fischer en een mix voor Harry. En jetzt heb ik hier een glas wasser met spuiswasser. Ach, dat is geen thuis trouwens. Maar goed, terug naar de orde van de dag. We gaan even terug naar de jaren 60 Soul R&B. En in 1968 vertrok het succesvolle schrijverstrio Holland Dozier Holland bij Motown. Dat was paniek, want niemand kon toch zulke grote hits schrijven als deze drie heren. Nou ja, Motown-baas Berry Gordy belegde direct in vergadering en nodigde ook een aantal bij Motown aangesloten schrijvers uit, waaronder R. Dean Taylor. En samen met vier anderen noemden zij zich The Clan. Ze schreven geen liefdesliedje, maar één waarin een vrouw haar vriend vraagt haar niet te dwingen met hem te slapen. Ze is bang dat ze dan een love child zal krijgen. En dat wil ze niet, want dat is ze zelf ook al. Want ze had nooit een vader thuis. De Supremes, Mary Wilson en Cindy Birdsong hoor je niet op deze single. Alleen Diana Ross. Love Child kwam na twee flops weer gewoon op de eerste plaats terecht in de Amerikaanse singleshitlijst. En die ga je nu horen. De Supremes en Love Child.

meer high energy songs kun je bij niet krijgen, denk ik. Dus kerst deze Hazel Dean van Who's Leaving Who and Searching. En deze Stock Aiken & Waterman productie heette aanvankelijk Dance Your Love Away. Dat was geschreven voor de Amerikaanse zanger Michael Prince. Hazel had het nummer You Think You're a Man gehoord van Divine en die wilde toen ook zoiets hebben. En Stock Aiken & Waterman schreef toen de song van Michael Prince in dit Whatever I Do, Wherever I Go. En deze funk soul band uit Pennsylvania die bestond uit 2 vrouwen en 8 mannen. Alleen echt veel bekendheid hebben ze niet gekregen, want niet zulke grote hits. Het debuutalbum Positive Force flopte gigantisch in de VS, maar in Engeland werd deze single We Got The Funk een clubhit. Positive Force.

Laatste van de West, Donna van afgehouden door de Eagles met Hardy Tonight. En de week erop door de Commodores met Still. Donna schreef een nummer zelf en wilde het eigenlijk door Ross Stewart laten zingen, maar die wilde het niet hebben. Sukkel. Ze kreeg voor dit een Grammy-nominatie voor beste discoplaat, 89. Maar Gloria won hem niet. Donna won hem niet, Gloria Gaynor won hem wel met I Will Survive. Donna, Gloria, allemaal op disco. Laatste plaat van deze Only Disco is van de Tramps. En drummer Earl Young begon zijn professionele carrière bij de R&B-groep The Volcanoes in de jaren 60. Daarna speelde hij onder meer nog bij MFSB en de Cell Soul Orchestra. In de vroege jaren 70 was hij belangrijk voor de zogenaamde Philly Sound. Hij is ook de oprichter van de Tramps en wordt gezien als de bedenker van het discogeluid Four on the Floor. That's where the happy people go, the Tramps. Tot aan de klok van 9 uur. Wij horen weer aan zondag met zijn nieuwe 70s. En morgen, doos lekker vrijdag.

0: volgende week donderdag voor weer een nieuwe Only Disco.
1: De Smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
2: Robitools, het merk voor professionele tegelgereedschappen. Download de Club Robi-app voor alle informatie. Of ga naar www.robi.com.
3: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
4: A-plus geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via a-plusgeveltechniek.nl.
2: Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering en onze 24-uur-service voor acute problemen.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op Nieuws NIWS. De politie in Portugal heeft de moeder opgepakt van de twee Franse jongetjes van 4 en 5 jaar oud die werden achtergelaten op een landweg. De 41-jarige vrouw werd aangehouden in de plaats Fatima, samen met de 55-jarige stiefvader. De vader van de kinderen deed eerder melding van de vermissing en begrijpt niet wat er is gebeurd. De moeder wordt beschuldigd van het mishandelen, in gevaar brengen en achterlaten van de kinderen. Die werden huilend gevonden door een voorbijganger. De afgelopen tijd heeft Oekraïne de grootste terreinwinst geboekt sinds de inval in het Russische Koersk 2 jaar geleden. Dat zegt het Institute for the Study of War. Het initiatief aan het front ligt de laatste tijd bij Oekraïne en de verliezen aan Russische zijde lopen op. En een voorjaarsoffensief is door de Oekraïnse tegenaanvallen in de kiem gesmoord. Kiev zei eerder al dat het aantal Oekraïnse aanvallen op het moment groter is dan het aantal Russische. Volgens haar advocaten is Ines Wesky geschrokken en teleurgesteld dat de rechtbank haar vandaag schuldig heeft bevonden aan deelname aan de criminele organisatie van Ridouan Taghi. Wesky werd bijgestaan door het advocaten-echtpaar Geert-Jan en Carrie Knoops, die vinden dat ze ten onrechte is veroordeeld. Wel kreeg ze een veel lagere straf dan de eis van 4,5 jaar, namelijk 42 dagen, en dat staat gelijk aan haar voorarrest. Het OM vindt die straf erg laag en beide partijen kunnen nog in hoger beroep. In Parijs is een stuk van de oorspronkelijke wenteltrap van de Eiffeltoren geveild voor ruim 450.000 euro. Het gaat om een deel van 2,75 meter hoog met 14 treden en een gewicht van 1,4 ton dat de tweede en derde verdieping met elkaar verbond. Ruim 40 jaar geleden werd de wenteltrap overbodig omdat er liften in de Eiffeltoren kwamen. De trap werd in stukken gezaagd en de delen verkocht. De waarde was vooraf geschat op zo'n 150.000 euro en wie de koper is, is onbekend. En dan nog het weer. Het blijft helder en droog. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen wordt een zonovergoten dag met weinig wind en 23 tot 27 graden. Tot zover het radio nieuws op Nieuws NIWS.

0: geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via aplusgeveltechniek.nl.
1: Plannen om je woning te verkopen of een andere woning te kopen? Van de Wielmakelaardij helpt je bij alle stappen van het verkoop- of aankoopproces. Persoonlijke aandacht voor jou staat voorop. Weinig zorgen, wel de beste prijs. Van de Wielmakelaardij.nl.
2: De smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
3: Cafézaal Het Veehandelshuis in Prinsenbeek. De plek waar je terecht kunt voor al je feesten en partijen. Wil je iets vieren? Catering aan huis of een lekker hapje en drankje van onze bistrokaart? Dan ben je bij het Veehandelshuis aan het juiste adres. Houd onze socials of website in de gaten voor leuke acties en evenementen en kom gezellig langs.
4: Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering en onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskliningenriool.nl.
5: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Nieuws NIWS. Alle opvarenden van het cruiseschip Hondius die nog aan boord waren toen het aankwam in Rotterdam hebben negatief getest op het hantavirus. Er waren nog 27 mensen op het schip toen het maandag aanmeerde en die zitten in quarantaine. Het gaat om 25 bemanningsleden en een Nederlandse arts en verpleegkundige. Niemand heeft klachten, maar de komende periode zullen ze wekelijks getest worden. Door het hantavirus zijn 3 mensen die aan boord waren overleden. Een paar duizend mensen houden in het centrum van Utrecht een solidariteitsbetoging voor asielzoekers. Ze protesteren tegen het geweld bij protesten tegen asielzoekerscentra en roepen dat vluchtelingen welkom zijn. De betoging is georganiseerd door actiegroepen als de Dolomina's en Extinction Rebellion. Op een podium worden toespraken gehouden. De demonstranten lopen in Utrecht van het Domplein naar het Jaarbeursplein en volgens aanwezigen is de sfeer gemoedelijk. De politie in Portugal heeft de moeder opgepakt van de 2 Franse jongetjes van 4 en 5 jaar oud die werden achtergelaten op een landweg. De 41-jarige vrouw werd aangehouden in de plaats Fatima, samen met de 55-jarige stiefvader. De vader van de kinderen deed eerder melding van de vermissing en begrijpt niet wat er is gebeurd. De moeder wordt beschuldigd van het mishandelen, in gevaar brengen en achterlaten van de kinderen. Die werden huilend gevonden door een voorbijganger. De afgelopen tijd heeft Oekraïne de grootste terreinwinst geboekt sinds de inval in het Russische Koersk 2 jaar geleden. Dat zegt het Institute for the Study of War. Het initiatief aan het front ligt de laatste tijd bij Oekraïne en de verliezen aan Russische zijde lopen op. En een voorjaarsoffensief is door de Oekraïnse tegenaanvallen in de kiem gesmoord. Kiev zei eerder al dat het aantal Oekraïnse aanvallen op het moment groter is dan het aantal Russische. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden en blijft het droog. Overdag wordt het zomers met veel zon, weinig wind en 23 tot 27 graden. Tot zover het radio nieuws op Nieuws NIWS.

0: Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering en onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleaningenriool.nl. Robitools, het merk voor professionele tegelgereedschappen. Download de Club Robi-app voor alle informatie. Of ga naar www.robi.com.
1: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
2: A+ geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium.

0: smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Nieuws NIWS. Een meisje van 2 jaar is in het noordwesten van Spanje overleden nadat haar vader vergeten was dat ze in de auto zat. Buiten was het 38 graden. De peuter zat een paar uur alleen in de auto in het plaatsje Brion. De vader zou haar naar de opvang brengen, maar ging naar zijn werk. Mogelijk was hij afgeleid door een telefoontje. Eerder had hij zijn andere kind afgezet bij school. Het meisje werd 's middags pas gevonden toen de moeder haar niet aantrof bij de kinderopvang. Ze stierf door de hitte. Alle opvarenden van het cruiseschip Hondius die nog aan boord waren toen het aankwam in Rotterdam hebben negatief getest op het hantavirus. Er waren nog 27 mensen op het schip toen het maandag aanmeerde en die zitten in quarantaine. Het gaat om 25 bemanningsleden en een Nederlandse arts en verpleegkundige. Niemand heeft klachten, maar de komende periode zullen ze wekelijks getest worden. Door het hantavirus zijn 3 mensen die aan boord waren overleden. Een paar duizend mensen houden in het centrum van Utrecht een solidariteitsbetoging voor asielzoekers. Ze protesteren tegen het geweld bij protesten tegen asielzoekerscentra en roepen dat vluchtelingen welkom zijn. De betoging is georganiseerd door actiegroepen als de Dolomina's en Extinction Rebellion. Op een podium worden toespraken gehouden. De demonstranten lopen in Utrecht van het Domplein naar het Jaarbeursplein. En volgens aanwezigen is de sfeer gemoedelijk. De politie in Portugal heeft de moeder opgepakt van de 2 Franse jongetjes van 4 en 5 jaar oud die werden achtergelaten op een landweg. De 41-jarige vrouw werd aangehouden in de plaats Fatima, samen met de 55-jarige stiefvader. De vader van de kinderen deed eerder melding van de vermissing en begrijpt niet wat er is gebeurd. De moeder wordt beschuldigd van het mishandelen, in gevaar brengen en achterlaten van de kinderen. Die werden huilend gevonden door een voorbijganger. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden en blijft het droog. Overdag wordt het zomers met veel zon, weinig wind en 23 tot 27 graden. Tot zover het radio nieuws op Nieuws NIWS.

0: the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Een zeer breed assortiment aan stijlen en afwerkingen. Van nostalgisch klassiek tot strak modern. Stajo Hekwerken, Prinsenbeek. www.stajo.nl. Stajo Hekwerken. IJzersterk vakmanschap.
1: A-plus Geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via a-plusgeveltechniek.nl.
2: Cafézaal Het Veehandelshuis in Prinsenbeek. De plek waar je terecht kunt voor al je feesten en partijen. Wil je iets vieren? Catering aan huis? Of een lekker hapje en drankje van onze bistrokaart? Dan ben je bij het Veehandelshuis aan het juiste adres. Houd onze socials of website in de gaten voor leuke acties en evenementen. En kom gezellig langs.
3: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
4: De smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
5: Plannen om je woning te verkopen of een andere woning te kopen? Van de Wielmakelaardij helpt je bij alle stappen van het verkoop- of aankoopproces. Persoonlijke aandacht voor jou staat voorop. Weinig zorgen, wel de beste prijs. Van de Wielmakelaardij.nl.
6: Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering en onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleaningenriool.nl.

0: Tools. Het merk voor professionele tegelgereedschappen. Download de Club Ruby app voor alle informatie. Of ga naar www.ruby.com.
1: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
2: De smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is de plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
3: A+ Geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via a+geveltechniek.nl.
4: Vakmanschap is meesterschap. Dat geldt helemaal voor stucadoorsbedrijf Christian Franken. Al meer dan 25 jaar een begrip in de stucadoorsbranche. En het adres voor sierpleister, renovatie en alle voorkomende stukwerkzaamheden. Meer informatie? Bezoek onze website cfranken.nl.
5: Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering en onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleaningenriool.nl.
6: Bij Medifit Breda draait alles om jou. Persoonlijke begeleiding, slimme trainingsprogramma's en moderne fitness. Van vrije fitness en personal training tot e-gym, Milon en groepslessen. Wil jij sterker worden, fitter leven en resultaat zien? Plan nu een gratis intake via medifitbreda.nl. Medifit Breda. Jouw doelen, onze begeleiding.
3: Only Disco met Jacques. Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op Nieuws.

0: Plus geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via aplusgeveltechniek.nl.
1: De Smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
2: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
3: Plannen om je woning te verkopen of een andere woning te kopen? Van de Wielmakelaardij helpt je bij alle stappen van het verkoop- of aankoopproces. Persoonlijke aandacht voor jou staat voorop. Weinig zorgen, wel de beste prijs. Van de Wielmakelaardij.nl.
4: Cafézaal Het Veehandelshuis in Prinsenbeek. De plek waar je terecht kunt voor al je feesten en partijen. Wil je iets vieren, catering aan huis of een lekker hapje en drankje van onze bistrokaart? Dan ben je bij het Veehandelshuis aan het juiste adres. Houd onze socials of website in de gaten voor leuke acties en evenementen en kom gezellig langs.
5: Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering en onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleaningenriool.nl.
6: Stajo Hekwerken heeft een zeer breed assortiment aan stijlen en afwerkingen. Van nostalgisch klassiek tot strak modern. Stajo Hekwerken, Prinsenbeek. www.stajo.nl. Stajo Hekwerken. IJzersterk vakmanschap.
0: 70's met Jacques. Iedere zondagmorgen van 11 tot 12 op Nieuws.